0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. So going
2: on a summer. De zomer vier je bij ons. Want het is zomer.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vier je bij ons.
5: Want het is zomer.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Boulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die graven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De Ora. Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

ik heb het al eens eerder gezegd. Wij zijn helemaal gek van ABBA. Dit was Waterloo bij Radio M Utrecht vandaag zaterdag. Het is de 8e Goeiemorgen vroeg op zaterdag staat aan. Ik ben Chris en zometeen nog hebben wij natuurlijk Frans-Duits. Daar wordt altijd massaal op gestemd. En zometeen kun je dat ook doen. Ik heb de fragmenten klaarstaan voor je. En dat hoor je over een klein kwartiertje even voorbij komen. Kun je eraan wennen? Kun je er even rustig naar luisteren? En maak dan jouw stem bekend. De Beatles zijn onderweg. Can't Buy Me Love. En dit zijn de Bee Gees.

De Beatles, Can't Buy Me Love, bij Radio M Utrecht. Vroeg op zaterdag, hoi hoi. En ik was onderweg vanmorgen hier naartoe. Dat was dan op de A2 richting Utrecht. Daar haalde ik een auto in met een caravan. En de man zat achter het stuur. En dat valt me op, dat is altijd op de heenweg. Dan rijdt de man. En op de terugweg rijdt de vrouw. Maar waarom dat is, weet ik niet. Maar in dit geval de man achter het stuur. En de vrouw die had zo'n kaart in de hand om te navigeren. Toen dacht ik, goh, dat heb ik niet eens meer in mijn auto. Misschien jij nog wel. Maar het is tegenwoordig allemaal het navigatiesysteem van de auto of van de telefoon. Nou, laat maar eens even weten. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Heb je een kaart in de auto? En zo ja, waarom?

Zo, maar dat is helemaal goed. Elvis Presley met The Wonder of You, Radio M Utrecht op 93.1. Ik ben Chris en ik heb ze al klaarstaan hoor. De fragmenten Frans-Duits, wat wil je horen? Het Franse of het Duitse deuntje. Ga er maar eens even lekker voor zitten. Zometeen hoor je het over een minuutje of 3, 4 ongeveer. Dan mag je een keuze maken.

Ja, dat ging over dat meisje Rosemary van Edison Lighthouse, Love Grows. Het is zaterdagochtend en ik heb ze hier liggen. Ik heb ze geknipt voor je en geschoren. Je kunt er even lekker naar luisteren. Ga maar even zitten. Hier komen ze. De Franse is van Alizé, Moi Lolita, of anders zometeen, Helene Fischer, met Atemloos duurt die nacht. Nou, dit is de Franse.

Ah, wat een mooi liedje, zeg. Kluso, passie. Radio M Utrecht. En dankjewel Chantal. Je stuurde een berichtje naar de app van ons. En je zegt, ja, ik heb altijd een kaart in de auto liggen om te navigeren. En ik pak hem er ook wel eens bij. Om gewoon even een beetje weer bekend te raken. Ja, waar ik heen rijd en hoe dat eruit ziet dan op de kaart van Nederland. Ja, dus niet als een backup systeem. Maar gewoon om lekker een beetje bij te blijven. Want ja, je hebt natuurlijk zoveel backup systemen. En de navigatie in je auto. Van de telefoons die aanwezig zijn. Maar de kaart om af en toe gewoon bij te blijven van de Nederlandse snelwegen. Dankjewel Chantal voor je reactie.

Chamieu. Wat een mooie platen zit er ook, hè? Dark Before the Dawn, hier bij Radio M Utrecht. Vroeg op zaterdag, daar luister je naar. Ik ben Chris, leuk dat je erbij bent. De app staat wagenwijd open voor alles wat je kwijt wilt eigenlijk. Wat je op deze zaterdag bezighoudt. Maar natuurlijk ook voor Frans-Duits. Het Franse of het Duitse deuntje. En zometeen in het tweede deel laten we nog wel een paar keer de fragmenten horen. En dan is de keuze helemaal aan jou. Dire Straits onderweg. Nu eerst Cliff Richard. Oh.

Dire Straits, Walk of Life bij Radio M Utrecht. Je luistert naar Vroeg op Zaterdag. Ja, navigatiesystemen in de auto, die zitten er eigenlijk altijd wel in. En als dat niet werkt, heb je ook nog een mobiele telefoon, waar tegenwoordig veel meer op genavigeerd wordt. Dus heb jij nog een kaart in de auto? Of kun je de snelwegborden lezen en snappen waar je naartoe rijdt? Ja, ik merk wel dat dat een generatiedingetje is. Mijn kinderen die weten niet hoe je moet rijden zonder een navigatie-app erbij. En altijd Sertogenbosch aanhouden, dat werkt ook niet altijd. Dan ligt het natuurlijk net aan van welke kant je komt. Dat was wel hoe wij vroeger waren opgeleid, zeg maar, in de auto. Nou, laat maar eens weten via de app van RTV Utrecht, hoe zit het met de kaart in de auto? Draaien wij ondertussen Dr. Hook.

Billy Paul en Thanks for Saving My Life. Lekker plaatje uit het verleden. En kunnen wij de afspraak maken dat we zometeen na het nieuws gewoon bij elkaar blijven. En lekker luisteren naar dit programma vroeg op zaterdag. Met natuurlijk de keuze die nou wel gemaakt gaat worden. Keuze A of keuze B, het is een moeilijke keuze. Die Franse plaat van Lolita, Moi Lolita, Alizé of Helene Visser. Ik laat nog wel even de fragmenten horen zometeen na het nieuws. Tot die tijd, hou me vast van Rob de Nijs.

0: boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Een man.
11: Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
14: Ah, oh, nee.
13: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
17: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
18: De zomer vier je bij ons.
19: Want het is zomer.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Vroeg op zaterdag met Chris.

doe je? Lig je lekker nog in bed te genieten van de muziek en het eerste kopje koffie? Oh, kopje koffie. Zo. Oh, wacht even hoor. Dat is alles bij elkaar. Een kopje koffie, dat is misschien wel lekker in het tweede deel. Hey, goedemorgen, dit is Vroeg op Zaterdag met zometeen natuurlijk nog Frans-Duits. Het Franse of het Duitse deuntje. En laat me maar eens weten, hoe ziet de dag eruit vandaag? Wat ga je doen? Of wat ben je misschien nu aan het doen? Dat kan via de app van RTV Utrecht.

The Sweet and Funny Funny bij Radio M Utrecht. Een drietal reacties binnengekomen via de app van RTV Utrecht van Peter uit Houten. Ik zit de heg te knippen. Je zit de heg te knippen, nou bijzonder. Maar eerlijk gezegd ben ik meer aan het luisteren dan aan het werken. En de buren denken vast dat die heg vandaag niet afkomt. Maar ik ga mijn best doen. Fijne middag. Marianne uit Nieuwegein. Ik ben net onderweg naar mijn moeder in IJsselstein. Raampje open, zonnetje erbij en jouw muziek aan. Dank je wel. Tenminste, ik neem aan dat de muziek goed is dan, toch? En Jan uit Veenendaal, hier de vrachtwagen even geparkeerd voor een bakje koffie. De radio staat aan en we zijn weer lekker aan het genieten. Mag straks iets van BZN voorbij komen? Ja, voor mij mag het wel. Ik moet even kijken of die in het lijstje staat. Dit is Vroeg op Zaterdag met zometeen wederom de fragmenten van Frans Duits.

Wat een heerlijke muziek toch ook, hè? Wishstars en A Brand New Day voor Petra. Want zij heeft daar hele goede herinneringen aan. Oké, hier komen de fragmenten nog een keer van Frans-Duits. Het Franse of het Duitse deuntje. Wil je horen Lolita van Alizé of Atemloos Duurt die Nacht van Helene Fischer? Nou, luister maar eens even naar de Franse plaat.

Robert Palmer en Best of Both Worlds hier bij Radio M Utrecht. En ik weet dat er veel mensen aan het wandelen zijn op dit tijdstip. Gewoon lekker met je oortjes in, het hoofdtelefoontje dan in de vorm van een oortje en in je oortje. Nou, je snapt wat ik bedoel. En dan de muziek van Radio M Utrecht erbij. Ik krijg daar regelmatig klachten over. Nee hoor, complimenten over dat de muziek zo lekker is tijdens het lopen. Dat gaat nog veel beter met de Rolling Stones.

eens even teruggelezen. Er hebben zo'n bijna 50 mensen gereageerd. En een handjevol, dat is toch een 4-5. Die hebben nog een kaart in de auto om te navigeren. Al zeg maar voor de zekerheid. Maar soms ook even om er gewoon bij te pakken. Ja, ik denk als we deze vraag volgend jaar nog een keer stellen, dat gewoon 100% alleen maar digitale navigatie is, toch? Dit is Radio M Utrecht met Greenfield en Cook.

Gezellige muziek, de zaterdagochtend. Voor de laatste keer, laat ik de fragmenten nog een keer horen. Het enige wat jij moet doen is even de app van RTV Utrecht downloaden. Mocht je die nog niet hebben. En dan even gewoon in de rechterbovenhoek even op het spraakwolkje drukken. En dan kun je de reactie achterlaten. Keuze A voor de Fransen en keuze B voor de Duitsers.

Nou, het gaat niet zo heel lang meer duren. Over een minuutje of 10, dan hoor je hier het resultaat. Is het die Franse of die Duitse deun die voorbij komt op deze zaterdagochtend? Het is 8 augustus. Ik ben Chris. Goedemorgen.

Ja, de mensen van mijn leeftijd die hebben hier op gedanst. Of misschien wel een beetje op bewogen. Toontje lager en net als in de film. Ondertussen gaan we even de boel een beetje opruimen. Want straks hebben we hier M voor elkaar. Natuurlijk, mooi programma tot 12 uur voor alles wat je zoekt. De mensen en de spulletjes. Blijf lekker luisteren. En straks ook nog muziekplezier. Dus mocht je een verzoekplaat hebben, dat is mooi. Kun je dat even doen via de app van RTV Utrecht. Of het verzoekplaten formuleren. Die vind je op radio.mutrecht.nl. We spreken elkaar om 12 uur met verzoekplaten. Ah, oké, zit dat zo. En deze is eigenlijk ook aangevraagd. Maar die stond gelukkig al gepland.

Ik zou eerlijk vertellen dat ik in het begin dacht dat deze plaat een beetje een raar randje had. Dat het niet kan eigenlijk heden te dagen, maar dat is helemaal niet zo. Want hij verlangt er gewoon naar, naar een speciale vrouw die haar magische aanraking gebruikt om zijn pijn weg te nemen. En alles weer goed te maken. Ja, de zanger blikt terug op een verleden dat als mislukt voelt. En hij merkt dat hij vervreemd is geraakt van al zijn vrienden. Dus er zit een hele boodschap achter deze Hollies en The Magic Woman Touch. Oké, Frans-Duits. Het Franse of het Duitse deuntje. Wat denk je? Het is de Duitse geworden. Helene Fischer, ga je horen. En zometeen...

0: Slim voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoornjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan. Net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Nieuwe hond?
15: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: De zomer vier je bij ons.
20: Want het is zomer.
11: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Tears of a Clown stond weggestopt als albumtrack tot een fanclub-medewerkster in Engeland het nummer alsnog als single naar voren schoof. Een besluit dat alles veranderde voor Smokey Robinson and the Miracles.
1: En voor elkaar.
0: Oh, wat een rust.
2: Hier zien.
0: En ja, en Marilie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Koop.
0: Ik heb de kramen op de markt vanmorgen al geroken, Marilie.
3: Oh, wat goed.
0: En verse aardbeien. Ik fietste er langs. Augustus op zijn mooist. En de vakantie duurt nog weken. Er hoeft vandaag helemaal niks. En er kan van alles.
3: Zo is het.
0: Ben je het met me eens?
3: Ja, ik sluit me daar volledig bij.
0: Hoe gaan we die uitzending in vandaag, denk je?
3: Nou, open, spontaan. En we zien wat er op ons afkomt.
0: En een beetje zen?
3: Nou, ik ben zen. Jij?
0: Ja. En toch hebben we al een paar zoektochten.
3: Ja, zeker.
0: Maar we houden altijd een plekje vrij voor als jij thuis iets zoekt. Ik kreeg ook nog een leuk appje van Sergio van Willigenburg.
3: Ja?
0: Vandaag wordt de jaarmarkt in het centrum van Maarn al sinds 1990 georganiseerd met veel plezier. Er staan ongeveer 220 deelnemers van de tweedehands spullen tot nieuwe spullen. De markt begint om 9 uur, dat is al lekker een uurtje bezig. Duurt tot 16:30, er wordt geen entree geheven, parkeren is gratis. Maar kom liever op de fiets.
3: Ja, dat is dan toch wat
0: anders. In verband met de drukte.
3: Ja.
0: En er is natuurlijk aan de inwendige mens gedacht. Kom gezellig naar het mooie dorp Maarn. Wordt hier nog even als reclame toegevoegd.
3: Heel goed.
0: Op de Utrechtse Heuvelrug. Sergio, dank je wel. En je hebt helemaal gelijk hoor. Het is een prachtige streek. Ja. Drukke week gehad?
3: Nou, ik heb mijn koffer uitgepakt. En,
0: oh joh.
3: Ik ben even lekker weg geweest. Even heerlijk de zon opgezocht. En nou, dan is het ook weer lekker om thuis te zijn, hè? Gewoon een beetje in huis rommelen.
0: Heb je dan ook zin om weer naar huis te gaan?
3: Ja, jawel. Ik stel me daar ook altijd wel weer op in.
0: Ik heb dat ook altijd.
3: Toch weer je huisdieren even knuffelen.
0: Ja.
3: En eventjes gewoon je kopje koffie op je eigen vertrouwde bankje.
0: Ja, dat is ook lekker. Heb je toch heel warm gehad of viel het mee?
3: Zo, ik denk net zo lekker als hier. 30 graden is het hier ook geweest, begreep ik.
0: Zeker. Ja, nee, absoluut. De afgelopen dagen waren iets minder. Vond ik ook wel weer heel lekker.
3: Ja.
0: Maar we gaan zelf weer naar die warmte toe de komende dagen. We gaan het zien. Over een half uurtje heb ik iemand van Weerplaza aan de telefoon. Op de lijn. Ik weet nog niet wie, maar we zien het wel.
3: Zo is het.
0: Bel maar met Marilie, want ze is er klaar voor.
3: Absoluut.
0: 09096-93-1-93-1.
3: Wilde ik zeggen. M voor elkaar @rtvutrecht.nl. Kun je nu je mailtje naartoe sturen. Post sturen mag natuurlijk ook.
0: Ja, we hebben een brief gekregen.
3: Ja, we hebben een brief gekregen. Gewoon naar de Hengeveldstraat 29 sturen in Utrecht. Dat kan natuurlijk altijd op de oude manier.
0: Ja.
3: Maar een heel modern appen mag natuurlijk ook naar ons.
0: Ja, we gaan beginnen zeg. Wat denk je? Nou, jij ook, Marilie. Heerlijk. We gaan naar New York.

0: begonnen als filmthema en zo klonk het voor het eerst uit de mond van een ander artiest, tot het jaren later uitgroeide tot een onvervreemdbaar signatuurlied van Frank Sinatra.
1: Ik krijg hier altijd van die vibes dat ik met mijn benen van links naar rechts wil gooien.
0: Ik zag het. Ja, dat kun je gewoon doen hier in de studio. Dat ziet niemand.
1: Dat is ruimte voor,
0: ja. Wel eens in New York geweest trouwens?
1: Nee, staat wel hoog op mijn lijstje.
0: Nou, dat kan het je aanraden. Het is echt. Als je dat moet je gewoon een keer meegemaakt.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Denk ik wel eens. Ja. Mooi, dat was hem. Er is vandaag van alles te doen in de regio. Dichtbij, net wat verder weg. Ik zet even twee op een rij. En dan gaan we zo dadelijk naar Tineke Bontje uit De Bilt. Toch, Tineke?
2: Ja.
0: Ja, goedemorgen. Ik spreek jou zo. Ik heb nog even twee berichtjes. Ergens tussen de weilanden van Leusden mekkeren vanochtend de geitenlammetjes.
1: Ah.
0: En jij bent welkom om te komen kijken. Op de open staldag van het Leusdens geitenlam ontdek je hoe een echte geitenboerderij werkt.
1: Okay.
0: Je proeft de verse kaas en yoghurt. Er is geitenijs. Gijs, heb je dat al eens gehad?
1: Ja, zeker. Dat kan je in onze... waar is het ook weer? Geertjeshoeve heb ik het wel eens geproefd.
0: Oké. Is het lekker, zullen we zeggen? Is gewoon melk van melk gemaakt.
1: Ja.
0: Heeft het een bepaalde smaak? Geiten, het smaakt naar geiten.
1: Ja, misschien iets meer, maar het viel me niet heel erg op.
0: Het bestaat en het is dus heerlijk. Voor de kinderen is er volop te spelen. Je hoeft niks te betalen om binnen te lopen. Je bent welkom tot 3 uur aan de Asschatterweg 223 in Leusden. Alles kun je vinden op leusdens-geitenlam.nl. En wil je de dieren links laten liggen en juist de natuur in? Dat kan ook. Onder leiding van een gids struin je over landgoed Beverweert, waar de Kromme Rijn zich door het gras slingert langs een echt kasteel, boomgaarden en oud hakhout. Ruim 2 uur lang hoor je hoe dit gebied is ontstaan en wat er allemaal groeit en leeft. En meedoen kost niks. Trek wel je wandelschoenen aan en kom op de fiets, want er is weinig parkeerplek. Je verzamelt om 10 uur, dat moet je al wel doen, bij camping Stroosteeg aan de Langbroekerdijk 23A in Driebergen. En als je mee wilt doen, kijk dan nog even op ivn.nl. En als je daar in de buurt bent, camping Stroosteeg aan de Langbroekerdijk 23A, kun je lekker mee. Hartstikke leuk. Tineke Bontje in De Bilt. Ja, ik heb al even gezegd, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat staat er vandaag op jouw programma? Het is zaterdag, het is 8 augustus. Wat zijn je plannen?
2: Nou, ik woon sinds kort in een verzorgingshuis.
0: Oh, en hoe bevalt dat?
2: Nee. Voor mij niet.
0: Nee, bevalt het niet zo goed?
2: Nee, voor mij niet.
0: En waar komt dat door?
2: Ja, weet ik. Ik denk dat ik te jong ben.
0: Je bent nog te jong. Waarom ben je daar dan naartoe gegaan?
2: Omdat ik allebei mijn benen zijn geamputeerd.
0: Ach, jeetje, ja.
2: Allebei.
0: Dus jij zit in een rolstoel?
2: Ja.
0: En je hebt wat meer hulp nodig?
2: Ja.
0: Ja. En wat mis je het meest?
2: Gewoon, dat. Ja, thuis sowieso, dat je dan niet meer koken kan.
0: Ja.
2: Dat vind ik een punt.
0: Ja, dus jij moet nu eten wat er voor jou gekookt wordt.
2: Ja, en dat staat niet 8 minuten op het vuur, zoals je thuis doet. Dat staat 3 kwartier op het vuur, aan bij wie.
0: Jij kookte zelf heel graag, begrijp ik.
2: Ja.
0: Nou, meteen maar even een top 3. Wat vond je het allerleukst om te maken?
2: Ja, van alles. Ja. Pasta vind ik heerlijk.
0: Oh ja, dat vind ik ook heel lekker.
2: Dat vind ik allemaal lekker.
0: Ja, wat eet jij graag?
2: Ja, dat kan nu niet meer, klaar.
0: Wat eet jij graag in de zomer?
2: Oh, een baksla.
0: Ja?
2: Ja, met lekkere kippenkluifjes.
1: Een koude pastasalade.
2: Zegt u?
1: Of een koude pastasalade, als je zo van pasta houdt. Is dat misschien
2: een koude?
1: Ja.
2: Koude of warm, allebei.
0: Ja, zit ook allebei hartstikke lekker.
2: Ja, dat zit er ook niet meer in, klaar.
0: Nee,
1: Mag je wel helpen, Tineke? Want vaak is het zo dat je toch wel iets mag doen.
2: Nee, algemene keuken.
1: Oh ja, dat is een
2: gezonde. En het komt ergens vandaan tegenwoordig.
1: Oh ja.
2: Want dat moet allemaal zo goedkoop mogelijk.
1: Ja, dat is wel inderdaad wat je soms hoort.
2: Ja, dus de meeste keren kip, want dat is het goedkoopste eten.
1: Ja.
2: Ja. Dan 3 kwartier op of 5 kwartier.
0: Ja,
2: en klaar.
0: Ik hoor het al, Tineke. Het is niet
2: maar
0: allemaal...
2: Ik help het me goed. En klaar.
0: Gelukkig. Je kan het accepteren.
2: Ja, dat moet ik maar zeggen.
0: Ja, nou ja, goed. Je kan ook niet anders. Je zit nu in deze situatie. En wil je nog iets van het leven maken, dan moet je bepaalde dingen blijkbaar accepteren. Ja. We wensen je daar natuurlijk alle sterkte mee. Je hebt wel een hele leuke oproep.
1: Nou, vond ik ja.
0: ook. Roep eens even, wat zijn je plannen hier... en wat heb je nodig?
2: Oh, sorry. We hebben hier een pick-up op de kop weten te tikken.
0: Ja.
2: Leuk. Maar dan hebben we natuurlijk nog geen grammofoonplaten. Dus ik wou vragen, zijn er mensen die beginnen nu weer de spullen op te ruimen? Of ze muziekplaten hebben?
0: Ja.
2: Die ze toch weggooien op weet ik wat.
1: En als je dan toch vraagt om wat LP's, hè, waar we het dan over hebben. Wat zijn dan de favorieten? Wat draaide je zelf veel?
2: Het maakt niet uit. André Hazes vind ik zelf geweldig. Maar ik ben niet alleen natuurlijk. André Hazes, alles.
1: En ook nog van internationale...
2: Ja, ik vind het allemaal prima.
1: Als het maar gezellig klinkt.
2: Als er maar geluid uitkomt.
0: Ja, ja. Wat ga je dan doen? Ga je daar platen draaien voor jezelf,
2: ja,
0: voor iedereen?
2: Gaan we samen? Nee, gewoon in het algemeen.
0: Ja.
1: Hebben jullie dan een soort huiskamer waar jullie met z'n allen kunnen luisteren?
2: Ja, een grote huiskamer. En dan kunnen de mensen vanaf 7:30 is ontbijt. En dan kunnen de mensen plaatjes draaien wat ze willen.
1: En is het dan, moet ik dat dan voor me zien als DJ Tineke die verzoekjes...
2: Ook kan ook.
0: Ja. Jij gaat ze draaien, begrijp ik, Tineke.
2: Nee, gewoon wie de leiding heeft.
0: Ja, ja, ja. Maar jij zoekt
2: maar
0: eigenlijk...
2: Maar je moet wel platen hebben natuurlijk.
0: Nee, begrijp ik. Jij zoekt platen, dat mogen singeltjes zijn, maar LP's, daar doe je wat langer mee, staan meer nummers op. Als jij thuis, ik spreek tot de luisteraar, misschien nog een stapeltje LP's hebt en je zegt, joh, dat mag best naar het verzorgingshuis, want Tineke Bontje die gaat die platen draaien daar. Ze hebben wel een pick-up, maar nog geen platen. Het mag Frans zijn, Spaans, Nederlandstalig. Laat het ons weten, 09096393.
2: Ook, dan kunnen we meelallen.
0: Ja, dat,
1: ook heerlijk.
0: Dat is ook een goede Nederlandstalig, lekker. En André Hazes is jouw favoriet, hè?
2: Ja, dat vind ik geweldig, die man.
0: Nou, dan gaan wij voor jou André Hazes draaien. En dan hopen we dat er een luisteraar gaat bellen en zegt... ik heb nog LP's, ik heb singeltjes, die mag je allemaal hebben. En dan gaan wij ze met jou in contact brengen, Tineke. Zullen we het zo doen?
2: Helemaal leuk.
0: En even lekker meezingen, hè?
2: Ja, dankjewel, hè.
0: Doeg!

0: Ja, dat is hem, de nationale nieuwe Rolf Sanchez Marchar. Heb je de melodie herkend? I only wanna be with you. Daar komt het vandaan. Ja, leuk hè? Radio M Utrecht, je luistert naar M voor elkaar. We zijn er tot 12 uur. We, zeg ik, want Marilie zit naast mij. De stadskamer van Hoog-Catharijnen, Marilie,
1: ja?
0: Is deze zomer één grote bad-eendjesbaai.
1: Oh.
0: Met strandstoelen, bellenblaas, een knutselhoek en een bad-eend van 8,5 meter hoog.
1: Zo,
0: dat is wel populair, hè? Je adopteert je eigen eendje, maakt het race klaar en laat het los op het watereiland voor de grote race. En het mooie, je steunt er Stichting Het Vergeten Kind mee.
1: Oh, nou, perfect.
0: Leuk voor het hele gezin. Je loopt zo naar binnen. Je bent er vanaf nu al welkom aan het Godebald, kwartier 54 in Utrecht. En meer lees je op de site van Hoog-Catharijnen. Heb jij thuis een huisdier dat wel model wil staan?
1: Zijn er het eigenwijs voor, denk ik. Maar misschien andere.
0: In het zolderatelier van Lida Meijners in Amersfoort leer je je favoriete dier tekenen met houtskool en krijt. Je brengt zelf een foto mee van je hond of je kat of je konijnfoto is dus voldoende.
1: Ja, oké.
0: En je gaat naar huis met een grote, echte tekening. Omdat houtskool zo direct werkt, zie je meteen resultaat. Of je nou nooit tekent of het al jaren doet. En je kunt er vanaf nu terecht aan de Plansjesstraat 29 in Amersfoort dus aanmelden. En alle info vind je op lidamijnes.nl. Ja, en dan gaan we naar een zoektocht in M voor elkaar, waarmee je zo het verschil kunt maken voor iemand bij jou in de buurt. Overal in onze regio zijn er mensen die het even niet alleen redden door ziekte, een beperking of omdat de wereld soms een beetje te groot wordt. Handje helpen brengt precies die mensen samen met een vrijwilliger die past. Een wandelmaatje, iemand voor de boodschappen of gewoon een kop koffie en een goed gesprek. Het is echt een beetje wat wij ook doen in en voor elkaar. Hè?
1: Ja.
0: Nou, daar zijn nieuwe handen voor nodig. Misschien wel die van jou. Aan de telefoon heb ik Irene Domburg. Ze is directeur van Handje Helpen. Een organisatie die al 45 jaar mensen in de regio aan precies de juiste vrijwilliger koppelt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is een heel verhaal, maar het is ook een aardig bedrijf wat jij leidt, hè?
2: Ja, dat is een heel goed verhaal. Ja, wij zijn overigens al 47 jaar actief. En
0: ook 47?
2: Met meer dan 40 mensen.
0: Geweldig.
2: Ja, maken we de matches, wat jij al schetste, de matches tussen mensen die iets voor iemand willen doen en de mensen die het hard nodig hebben.
0: Ja. Wat heeft destijds gemaakt dat jij directeur wilde worden van deze vrijwilligersorganisatie?
2: Nou ja, wil je het echt weten?
0: Ja.
2: Ik was directeur bij een hele grote telecomorganisatie. En ik was in mijn levensfase eind 40 en dacht, kan ik nog iets anders zinnigs doen voor deze maatschappij?
0: Echt?
2: En toen kwam, ja, serieus. Ja.
0: Wat mooi.
2: En toen kwam Handje Helpen op mijn pad.
0: Ja.
2: En ik moet zeggen, ik heb geen dag spijt.
0: Nee.
2: Elke dag voelt als een fantastisch om me in te zetten voor die duizenden mensen die we ondersteunen op jaarbasis. Het inzet van vrijwilligers. Dus, ja.
0: Ja, wat mooi,
2: want
0: dat,
2: iedereen
0: je,
2: aanraden,
0: wat mooi dat je die stap gezet hebt.
2: Ja, prachtig. Ja.
0: Nou, voor wie is Handje Helpen er eigenlijk? En wat betekent zo'n vrijwilliger voor iemand in het dagelijks leven?
2: Handje Helpen is er voor iedereen die door een beperking eigenlijk het niet goed mee kan komen. En dat kan zijn omdat je een kind een beperking heeft. Het kan zijn dat je zelf een auto-ongeluk hebt gehad, een hersenletsel hebt, waarin het gewoon even niet zo makkelijk is om mee te komen. Wij zoeken daarbij dan vrijwilligers. En dan maken we de mooist mogelijke match, dus een goede koppeling. En wat levert het? Het levert voor de mensen die je helpt. Nou, wij doen best veel onderzoek. Nou, ik geloof dat 70% zegt, mijn kwaliteit van leven is verbeterd door mijn maatje.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk van 85% van de gezinnen zegt dat hun kinderen beter in hun vel zitten door een maatje. Ja, hoe mooi is dat als je met 2 uur per week dit te week kan brengen ergens.
0: Ja,
2: terwijl je er gewoon leuke dingen aan het doen bent. Want je als vrijwilliger matchen we je op dat wat jij zelf interessant vindt.
0: Ja.
2: Of dat wandelen is, of praten, of spelletjes doen, of sporten, of filmen kijken.
0: Lukt het altijd, zo'n match vinden?
2: Het lukt ons bijna Nou, ik denk bijna altijd wel om de vrijwilliger te matchen. Het is soms moeilijk om genoeg vrijwilligers te vinden voor de hulpvragers.
0: Ja, daarom ben je vandaag bij ons even te gast.
2: Ja.
0: Hey, je maakt natuurlijk prachtige koppelingen mee. Is er zo'n match, hè, zoals je dat noemt, tussen een deelnemer en een vrijwilliger die jou bijvoorbeeld is bijgebleven? Dat je zei, nou, dat is zo fantastisch geweest, een voorbeeld.
2: Ja, dat is een jongetje die long covid heeft. En echt niet meer mee kon komen. Die was 10 of 12. En daar is een match mee gemaakt met een jonge man. Oh, nou, tenminste, ik vind het een jonge man. Met een man van in de 30. En die, dat was echt een match made in heaven. Die jongen is daar ongelooflijk blij mee. Zijn ouders hartstikke blij mee. En het gaat een stuk beter met die jongen. En de long covid gaat niet weg. Maar hij heeft nu wel iets om naar uit te kijken, waar hij blij van wordt, goed contact mee heeft. Ja, zo zijn er tientallen. Op onze website zijn er ook heel veel te lezen. Echt hele mooie, tranentrekkende, mooie verhalen.
0: Handjehelpen.nl.
2: Ja.
0: Ja, ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat er vriendschappen ontstaan tussen een vrijwilliger en iemand die, ja, met die vrijwilliger, zeg maar, zich als een maatje voelt.
2: Ja. Soms gebeurt dat en soms ook niet. Het is niet per se de bedoeling dat je een vriend wordt.
0: Nee.
2: Maar het kan zeker. Er zijn matches die meer dan 10 jaar lopen.
0: Ja, fantastisch. Ja. Mensen denken soms wel dat vrijwilligerswerk veel moet kosten. Hè? Wat vraagt dat nou echt van iemand? Aan tijd, je zei straks 2 uurtjes per week of zo.
2: Nou, het is maar wat je kan geven. Hè? Dus bij ons is het zo dat we van je vragen om 2 uurtjes per week, soms per 14 dagen. Of soms een gezin die een kind 1 keer per maand in hun gezin opneemt voor een dag.
0: Ja.
2: Dus het is heel erg wat je zelf hebt. En dan kijken we of het past bij ons. En anders kijken we of je niet beter bij een andere organisatie in het Utrechtse terecht kan, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: Want er is altijd wat te doen voor mensen die vrijwilligers willen worden.
0: Ja, er kan iemand luisteren die op dit moment zegt van ik zou die tijd wel hebben. Wat zou je tegen een vrijwilliger willen zeggen, of een potentiële vrijwilliger? Wat krijg je ervoor terug?
2: Daar doen we onderzoek naar. Nou, we proberen de beste match te maken die er is. Dus je krijgt iets terug waar je zelf blij van wordt. En wat wij zien in het onderzoek, en dat is helemaal niet per se waarom mensen vrijwilliger worden, maar ongeveer 60% gaat dingen doen die ze anders niet zouden doen. Dus je komt uit je eigen bubbel. En soms ga je dingen doen waarvan je echt niet verwacht had dat je dat ging doen. Omdat je de hulpvrager zegt, joh, zou je met mij mee willen naar een concert? Want ik vind dat zelf heel eng. Dat je denkt, nou, ik vind het echt waardeloze muziek. En dat je dan toch een keer meegaat. Ja. En merkt van, wow, dit is eigenlijk gewoon, het verrijkt ook het leven van een vrijwilliger. Ja,
0: nou, dat geloof ik. Dat woord, daar zocht ik een klein beetje naar. Het verrijkt je eigen leven, dat is mooi.
2: Ja.
0: Nou, wat voor vrijwilligers is Handje Help op dit moment het hardst op zoek? En wat zou het betekenen als zich vanochtend misschien een paar mensen melden?
2: Nou, dan worden we heel erg blij. Naar wie zijn we het meest op zoek? Kijk, ik denk dat als je denkt, ik wil iets voor een ander doen, ga dan op onze website kijken. Daar zie je tientallen maatjes gevraagd. Daar zit ook een test in, waarin je kan kijken van, goh, waar pas ik dan het beste? En als je dan denkt van, nou, dit vind ik leuk, dan vul je formulier en dan bellen we je. En als je denkt, het zit er niet bij, ik wil gewoon even dat gesprek hebben, want dan weet ik zeker dat we binnen no time zo iemand voor je gevonden hebben.
0: Ja.
2: We gaan ook altijd met je in gesprek. Hè. We komen of bij je thuis, of je komt bij ons op kantoor. We gaan ook bij hulpvragers in gesprek, want dat is een onderdeel van het maken van de match. Dat je echt het gevoel hebt, deze mensen passen bij elkaar en die blijven dan ook langere tijd bij elkaar.
0: Ja.
2: En we vragen wel van je of je er een half jaar aan zou willen committeren.
0: Ja, dat begrijp ik.
2: En dan zie je vaak dat het veel langer wordt. Maar omdat het kwetsbare mensen zijn, is het wel, moet je niet na 3 keer weer weggaan.
0: Nee, we gaan niet op mensen oefenen.
2: Nee,
0: dat begrijp ik wel. Nee, dat is goed dat je dat er ook even bij zegt, want het is niet vrijblijvend, het is alleen maar vrijwillig. Nou, Irene, dank je wel. Ja. We kunnen dus naar handjehelpen.nl. Mocht je luisteren op dit moment, en ik richt me even tot onze luisteraar, en je denkt, ja, ik wil er iets meer over weten, je mag ons ook altijd even bellen.
1: Zeker.
0: En voor elkaar het rtvutrecht.nl. Dan brengen wij jou wel weer in contact. 09096-391-391. Even praktisch, heb je een paar uurtjes in de week over en zin om iets te betekenen voor iemand in je buurt, in de regio, wandelingen, spelletjes, samen boodschappen doen, dan zoekt Handje Helpen jou. Eerst even rondkijken of je meteen aanmelden. Dat kan allebei op handjehelpen.nl. Ja, dat is ongeveer het verhaal, denk ik, Irene Domburg.
2: Ja, klopt. En maandag zijn we weer telefonisch bereikbaar, want nu zijn we wel weekend aan het houden, zeg maar.
0: Ja, maar wij zijn wel bereikbaar. Ja, dus we kunnen ze altijd verzamelen.
2: Ja, maar ik denk...
0: Ja. Het is goed dat je het even zegt, hoor, Irene. En fijn dat jij op de vrije zaterdagochtend even beschikbaar was. Directeur
2: heel
0: van Handje
2: graag.
0: Helpen, heel veel dank. Wat heb je prachtig werk. En heel veel succes met de zoektocht naar die vrijwilligers, hè.
2: En dank je voor het meehelpen zoeken.
0: Tuurlijk. En laten we contact houden met elkaar.
2: Zeker.
0: Dank je wel.
2: Goed weekend.
0: Zelfde gewenst.
2: Dag.
0: Mooi verhaal, Marilie. Mm. Vrijwilliger bij Handje Helpen.
1: Nou, zeker. Ik nam een slokje thee ondertussen. Dus van

0: van Inner Circle. Lekkere zomerse muziek, Marilie.
1: Nou, heerlijk.
0: Hier op Radio M Utrecht.
1: Je blijft meedoen, hè?
0: Ja, hartstikke lekker. Radio M Utrecht, nog een minuutje of 5, 6. Dan gaan we even schakelen met Weerplaza in Houten. Kijken of het weer zo mooi blijft. Ik heb nog 2 mooie dingen voor je vandaag, Marilie. Allebei in de buitenlucht. En tegen jou thuis zeg ik, wil je er eentje delen? Mail dan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Dat deed iemand.
1: Ja, we kregen een appje binnen van Berry. En die laat ons weten dat er vandaag een shantyfestival in Driebergen is. En dat is van 3 tot 9:30 ongeveer in het Grote Bos in Doorn.
0: Oh, wat een gezellig.
1: Heel leuk.
0: Een shantyfestival, lekker zeemanse liederen. 5 prachtige tuinen rondom Leusden en Amersfoort gooien vandaag hun hekken open voor iedereen die van bloemen en groen houdt. Je gaat van tuin naar tuin, van een wilderige pluktuin tot een sfeervolle siertuin. En overal mag je rondlopen, ruiken en ideeën opdoen voor je eigen stukje groen. Neem de tijd, het is een dag om je nergens druk om te maken. Je bent welkom tussen 10 en 5 uur, dus je kunt er al lang terecht. En de deelnemende tuinen met adressen vind je op tuinhubertushof.nl.
1: Okay.
0: Van bloemen in de tuin, Marilina, kunst aan de muur.
1: Oh, leuk.
0: Denk, mooie kunst aan de muur hangen. Zo'n ding.
1: Foto's, niet echt.
0: Oh, foto's.
1: Ja, foto's meer.
0: In Galerie Kunst Ronde Venen in Meidrecht hangt de hele maand een zomerse expositie. Tekeningen, schilderijen en beelden van 16 kunstenaars uit de Ronde Venen. Van botanische plantentekeningen tot kleurige klaprozen en beelden uit steen en hout. Mooi hoor. En het mooie is, de makers staan er zelf bij. Dus je hoort het verhaal achter het werk uit de eerste hand. Vind je altijd leuk om te weten.
1: Dat is wel heel leuk, ja.
0: Hoe ben je eraan begonnen? Waarom is het zo gegaan? Welke techniek heb je gebruikt? Binnenlopen gratis. Kan vanaf 12 uur. De Lindeboom 7 in Meidrecht. En alles staat op kunstrondevenen.nl.
1: Nou, perfect. Heel erg leuk om heen te gaan, lijkt mij. Een overzicht eventjes van wat we al gehad hebben vanochtend in de uitzending. En we begonnen met Tineke Bontjekoop uit De Bilt.
0: Bontjekoop, dat is een mooie naam.
1: Bontjekoop,
0: ja.
1: Ging heel spontaan.
0: Ja,
1: Ineke woont in een verzorgingshuis, maar zou het leuk vinden om daar wat meer muziek te draaien. En ze zegt, ik wil graag plaatjes gaan draaien en dat moeten LP's zijn. Mogen van André Hazes zijn, daar houdt ze zelf graag van. Maar het mogen ook Franse of Spaanse platen zijn. Het maakt eigenlijk niet uit als er maar muziek uitkomt. Ze heeft een oude pick-up, alleen de platen nog niet. Nou, kwam dat even goed uit. Anneke van Elteren die stuurde ons een appje en die zegt, ik hoor het oproepje in de auto en wil graag reageren. Want ik heb namelijk een krat vol LP's voor haar. Nou, een krat vol koop.
0: Dat is fantastisch. We gaan ze dus met elkaar in verbinding stellen.
1: Ja, we hebben ze met elkaar in verbinding gesteld op dit moment.
0: Dat is al gebeurd.
1: As we speak. En ze gaat ze volgende week naar Tineke brengen.
0: Ah, wat lief.
1: Goed, hè?
0: Tineke heeft meteen al geluk vanochtend. En dat verdient ze ook wel eens een keertje, begrijp ik, uit haar verhaal. En er komt dus een krat met LP's aan, Tineke. Dus jij kunt lekker gaan draaien. En volgende week dan zien jullie elkaar. Hartstikke lief ook. Dankjewel, Anneke. Fijn dat je gereageerd hebt. Zelfs
1: nou,
0: al zit je in de auto en dan toch eventjes langs de kans staan om ons dit te melden.
1: Even te noteren, inderdaad.
0: Geweldig. Pluimpje voor jou.
1: Zeker. Handje helpen hadden we eerder aan de lijn. Irene, en die liet ons weten dat zij op zoek zijn naar vrijwilligers. Die zijn hard nodig. En je hoort wat een mooie relaties daar eigenlijk uit ontstaan. Hè? Dus de mensen die elkaar helpen. Zowel de vrijwilliger als degene die om hulp vraagt. En dat hoeft niet een vriendschap te zijn. Dat mag ook gewoon een luchtig wekelijks contact zijn. En wel graag voor wat langere tijd, gaf ze aan. Want eventjes een keer een bekend gezicht is toch wel zo prettig.
0: Ja.
1: En kijk dan eventjes voor alle hulp die je zou kunnen bieden, of als je meer vragen hebt, op www.handjehelpen.nl. En ik denk dat het heel dankbaar werk is.
0: Denk ik ook. Je mag ons ook altijd bellen.
1: Ja, zeker. 0909-693-1-931. Of even appen natuurlijk.
0: En voor elkaar het rtvutrecht.nl kan ook nog. Kan de hele week, kan dag en nacht.
1: Volstuif.
0: Het weer zo dadelijk. Hier is het.

0: Niet stuk te krijgen hier bij ons op Radio M Utrecht. Help yourself. Floris Lafebe van Weerplaza. Goedemorgen, Floris.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Nou ja, stralend weer. Is dat ongeveer het weer?
1: Inderdaad, dat is het perfecte weerplaatje voor vandaag. Eigenlijk geen wolkje aan de lucht deze middag. Met ook aangename temperaturen. Op dit moment is het al warm in provincie Utrecht met 20 graden of meer. En met flink wat ruimte voor de zon loopt het kwik verder op naar 26 of 27 graden. En verder is het heel rustig weer met nauwelijks wind uit het noordoosten.
0: En blijft dat zo? Is altijd de vraag, hè? Wat gaan we vannacht krijgen en hoe ziet dan morgen eruit?
1: Ja, afgelopen nacht hadden we wel een hele frisse nacht. Met temperaturen ruim onder de 10 graden.
0: Ook wel lekker,
1: en
0: hoor.
1: Ook wel heel lekker, inderdaad. Het was een uitstekende gelegenheid om lekker dat raampje open te zetten. En ook komende nacht is het best wel fris. Met temperaturen van een graadje of 13 of 14 in de stedelijke gebieden van Utrecht. Maar onder invloed van een zuidelijke stroming warmt het morgenmiddag alweer heel snel op. En krijgen we een tropische dag in Utrecht met 30 graden of nog wat meer. Ook dan flink wat ruimte voor de zon. Maar we moeten ook rekening houden met wat sluierwolken die overtrekken.
0: Nou ja, goed, dat kunnen we tegen, toch?
1: Daar kunnen we zeker tegen.
0: En wat dat gaat betekenen, dat ga je over een uurtje vertellen, denk ik, hè?
1: Zeker weet ik ook. Tot straks.
0: Ik zou zeggen tot straks. Dank voor nu. En luister even lekker mee, zou ik zeggen, hè?
1: Zeker weten.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
3: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
4: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
12: Dankjewel, Jennifer Okkeloen. Ik heb twee files even te melden. A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat er een tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. Het is er eentje hoor, dat kost je een kwartier extra. En even opletten op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein ligt een rommel op de weg. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dat zorgt een beetje voor oponthoud met een vertraging van ruim 5 minuten.
2: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
3: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
16: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
15: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: De zomer vier je bij ons.
22: Want het is zomer.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: werd destijds vastgelegd in de Londense Pye Studios. Daar zaten ook de Kings. Met als bekantje Want You So Much. Maar dan moet je wel het singeltje hebben. Hè? Leuk titelnummer, Jimmy James dus. En de Vagabonds. Wat zeg je? In mijn enthousiasme sprak ik er doorheen. Vanochtend liep ik een paar mensen tegen het lijf die ik de hele zomer nog niet had gezien. En die waren te druk met vakantie, met de tuin, met niks in de zon. En dat is eigenlijk precies wat lekker is in augustus, vind je niet?
1: Zo is het, absoluut.
0: We krijgen leuke mailtjes binnen. Iemand is op zoek naar een ander. Daar gaan we straks eventjes achteraan. En volgens mij hebben we weer LP's, hè? Heb je die al gezien?
1: Nee.
0: Ja, ik zal eens eventjes kijken waar het staat. Want ik heb dat al naar onze inbox.
1: Ja, soms sturen mensen wel eens een mailtje naar jou, hè? Via studio@rtv.
0: Ja, ik kan 100 keer het nummer noemen. Maar
1: alles mag echt voor dit programma naar en voor elkaar @rtvutrecht.nl. Want dan zie ik het ook en dat is wel heel
0: Ja, handig. Dat is ook zo. Goedemorgen, ik heb voor Tineke Bontje een koffer met LP's. Ik ben de hele dag onderweg. Ik zou graag mevrouw haar telefoonnummer willen hebben.
1: Ga ik
0: een afspraak maken. Ian van Rijn, fantastisch. Het maakt me echt niet uit. Je mag ook naar studio@rtvutrecht.nl bellen, hoor.
1: Ik kijk eens wat je krijgt.
0: Ja, dat is de brief van Richard Smits. Die gaan we zo meteen even netjes bellen. En als jij nog een zoektocht hebt, je mag ze altijd aan ons doorgeven via 09096-93-1-93-1. En gebruik alsjeblieft mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Want dat lezen wij de hele week. En dat studionummer is alleen in de studio beschikbaar. En dat floept weer weg na verloop van tijd.
1: Ja.
0: We hebben het nu ondervangen, maar dat toch. Ik stel voor dat we nog een plaatje draaien.
1: Helemaal goed.
0: En dan ga jij even contact zoeken met Richard. Die hebben we dan zo meteen in de uitzending. Richard van de Brief. Fantastisch, vind ik dat.
1: Leuk, hè?

0: Can't Stop Loving You. Ja, dat ontstond terwijl de schrijver zijn jonge gezin achterliet voor opnames in het buitenland. Een fictief afscheid met een persoonlijke ondertoon. En het was gezongen door Phil Collins. Ken je het ook in de uitvoering van Leo Sayer? Nou, ik even niet, denk ik.
1: Nee.
0: 14 over 11, Radio M Utrecht. Ik heb een brief voor me. En daar staat boven, ik ben Richard Smits en ik woon in Geldermalsen. En ik ben op zoek naar een handleiding. Wat leuk, hè? Een brief, ik heb het al gezegd, ik vind het zo leuk. Ja. Die krijgen we niet heel veel meer. Kun je gewoon sturen, hoor, naar de Hengeveldstraat 29 in Utrecht. Er staat keurig een postcode bij. Nou, prachtig. Vanmiddag valt er ook alles te beleven, van een oude stad tot een slotzaal. Ik heb even een paar voor je uitgezocht en weet er zelf eentje kwijt. Mail maar. Stap binnen in Slot Zeist en wandel door de stijlzalen die je normaal niet ziet. Gidsen van het Gilde Zeist nemen je mee langs de geschiedenis, de architectuur en de bewoners van dit Nederlandse Versailles. Een uur lang waan je in de sfeer van vroeger. Het begint om 1 uur en het Slot Zeist kan niet missen, maar mocht je een adres in moeten toetsen, Zinzendorflaan 1 in Zeist. Reserveren even via gildezeist.nl. Nou, van die zalen van de slot naar het water van een vestingstad. Weet jij al welke ik bedoel? Nou, vanaf het water zie je een oude stad heel anders. En in... waar is dat, denk je, welke vestingstad?
1: IJsselstein.
0: IJsselstein! Applaus voor Marie-Lie. Daar kan dat.
1: Ze moest even graven in de hersencellen, ja, maar het ging
0: met
1: goed.
0: Met de IJsselvaart vaar je door de vestinggracht rondom de historische binnenstad, langs de monumenten, terwijl de schipper je onderweg van alles vertelt. Het zijn niet hele grote schepen, hoor, trouwens.
1: Nee, van die platte boten.
0: Het was gedaan, trouwens.
1: Nee, maar ik weet wel hoe ze eruit zien. En ze parkeren altijd zo in zo'n heel mooi onderdakje, zo heel mooi op het Kronenburgplantsoen. En het zijn hele aardige schippers.
0: Hij herstelt je aardig, moet ik zeggen.
1: Ja, ik haal hem even in. Ik haal hem even in.
0: Heel goed. Halverwege stap je even uit, loop je naar de tweede boot. Een klein avontuur op zich. En de rondvaart vertrekt om 14:30 en om 14:30 bij Museum IJsselstein aan de Walkade 2. Reserveren op rondvaartenijsselstein.nl.
1: Het is altijd even leuk om even te zeggen, ik zit hier natuurlijk op meerdere schermen te kijken. En af en toe iemand terug te beantwoorden. En dan moet ik even aanhaken weer.
0: Joh, ik hou van je. Is dat voldoende?
1: Ja, dank
0: je. Goedemorgen, Richard.
2: Goedemorgen, Rick.
0: Goedemorgen. Wat fijn dat je ons een brief gestuurd hebt. En ik begrijp dat jij een geweldige aanschaf gedaan hebt onlangs. Wat heb jij gekocht?
2: Een stereotoren voor 15 euro.
0: 15 euro maar?
1: Nou, dat is een goed koopje.
2: Ja.
0: Dat is een mooie. Hey, maar had je er eentje nodig? Waarom heb je die daar gekocht of kwam je hem toevallig tegen?
2: Mijn tuner was stuk.
0: Jouw radio, zeg maar.
2: Ja, mijn oude tuner, ja. Die was stuk. Al jaren. En ik zag er een tijdje terug eentje staan bij de kringloop. Maar er zit geen handleiding bij.
0: Oh, dat is lastig. Oh jeetje. Dus hoe die aan moet, uit moet, hoe die werkt, dat wil jij wel graag weten.
2: Nou, ik heb hier wel het type nummer en zo.
0: Nou, kom maar eens even dan.
2: JVC.
0: Ja.
2: Dirk Rudolf.
0: Dirk Rudolf.
2: Een streepje en dan E51 en dan stereo dubbele cassettedek.
0: Ja, dubbel receiver. Betekent dat. Heel goed, een receiver.
2: Dus,
0: ja, dat is een receiver, dat is dus zeg maar een versterker. En er zitten boxen bij.
2: Ja.
0: En hou jij van de radio?
2: Ja.
0: Want toen die stuk was...
2: Ja, ik altijd.
0: Ja, dus je dacht, ik moet wel een nieuw apparaat hebben, anders hoor ik helemaal niks.
2: Ja.
0: Maar zit je nu zonder geluid? Heb je echt eerst die handleiding nodig?
2: Ik moet er even speciaal voor zitten, maar bedoel, het zou wel makkelijk zijn dat ik een boekje erbij heb.
1: Heb je hem al wel aan de praat gekregen? Of dat,
2: Ja, sommige dingen kan ik wel, maar sommige dingen ook niet.
1: Nee, oké. Okay.
0: Wat zou je willen bijvoorbeeld, wat je nu niet kunt?
2: Ja, het zou makkelijk zijn. Ik weet niet.
1: Misschien veel knopjes waarvan je denkt, waar is dit voor?
0: Ja, ik snap dat wel. Dat waren natuurlijk toch nog wel aardige dingen met veel knopjes erop. Heb je ook nog cassettes?
2: Ja, ik kan er ook op. Ja,
0: maar heb jij ze zelf? Kun je ze afspelen?
2: Ja.
0: Wat staat erop?
2: Ik heb zelfs nog een bandrecorder.
0: Joh, je hebt de hele studio thuis, begrijp ik. Ja, nou, dat is hartstikke fijn. Wij gaan voor jou op zoek naar een handleiding van de JVC Dirk Rudolf. Eduard 51, want dat is een stereo dubbel cassette deck receiver. Die heb jij gekocht bij de Kringloop voor maar €15. Compleet met boksen.
2: Ja.
0: En zodra wij die hebben, gaan wij met jou contact zoeken. Zullen we het zo afspreken?
2: Is goed, ja.
0: Dat is mooi. En dan blijven luisteren natuurlijk, hè?
2: Ja, ik heb jullie altijd op stand.
1: Gezellig hoor.
0: We gaan een zomerse plaat voor jou draaien.
2: Ja, bedankt.
0: Alle goeds, dag Richard.
2: Doeg. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the end.

0: lafaard van de regio, Kenny Rogers, op Radio M Utrecht in de Grote of Sint-Janskerk in Montfoort. Marilly,
1: ja.
0: Klinkt vanmiddag het orgel.
1: Oh,
0: vind ik altijd mooi om dan zo even binnen te lopen, even een half uurtje te zitten. Het wordt bespeeld door Job van Boven. Je loopt zomaar die monumentale kerk binnen, zoekt een bankje op en laat die klanken over je heen komen. Van machtig en vol tot ineens heel teer. Toegang is gratis, begint om 2 uur, Lange Kerkstraat 1, Montfoort. En van het orgel beneden naar het uitzicht boven, klim onder leiding van een gids van het Gilde Woerden de toren van de Petruskerk eens een keertje op en kijk uit over de hele stad. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee naar boven. Het is een hele klim hoor. Je start om 2 uur of om 3 uur kan ook, hè, aan het Kerkplein 5 in Woerden, maar volg de torenspits maar, dan kom je er vanzelf. Kaartjes kun je kopen bij de VVV of bij de gids aan de toren en hou daar even contant geld bij de hand. Heb jij nog eens contant geld in je zak?
1: Ik dacht dat je geen vraag hebt. Heb je al eens kerktoren beklommen?
0: Heb je dat wel eens gedaan?
1: Ja, ging bij de Ooievaars kijken bij ons in de basiliek in IJsselstein. Maar het is wel hoog hoor.
0: Ja.
1: Van die hoge
0: basiliek ook, hè?
1: Ja, die basiliek is echt heel hoog. Maar het is wel heel mooi. Het is
0: ja, geloof ik wel. Moet je wel een keertje gedaan hebben, toch?
1: Ja, en heb ik vaak contant geld bij me? Nou, ik probeer altijd wel iets van een briefje op zak te hebben.
0: Ja.
1: Het is toch handig.
0: Ja, zeker. Nou, dat is hier ook nodig in Woerden als je daar die kerk in wil. De kerktoren wil beklimmen. Dan is dat hartstikke belangrijk. Ik kreeg een mailtje van Willy Begeman. Willy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat was een heel bijzonder mailtje. Misschien wil je het even vertellen op de radio.
2: Ja, mijn man Chris, die ging vroeger in zijn jeugd, ging die altijd naar Groet. Elk jaar was dat. Daar hadden ze een huisje van de PTC gehuurd. En daar waren een aantal meisjes waarmee hij dus speelde. Ik weet niet hoe oud hij precies was toen. Maar hij had Ria, Sylvia en een nichtje Simone, waar hij altijd mee speelde. Hij weet echter geen achternaam. Hij weet dat ze uit Amsterdam kwamen. Maar daar heeft hij het constant over. Daar zou hij zo graag weer een keertje contact mee hebben.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een stap in het verleden maken door met mensen te praten die je vroeger wel eens hebt ontmoet. Waar was het precies, zei je?
2: In Groet.
0: Waar ligt dat?
2: In Noord-Holland.
3: In Noord-Holland, een klein
2: plaatsje.
0: Ja, het is een klein plaatsje. Dat was dus een huisje van wat toen nog de PTT heette.
2: Ja, het was één huisje van de PTT en de andere huisjes werden gewoon verhuurd.
0: Ja.
2: En het was bij een klein hotelletje. En dan moest je je ook aanmelden, zei hij. En daar gingen ze elk jaar naartoe.
3: En ze is verpleegster
2: geworden. Oh ja, en Ria die is verpleegster geworden in een...
3: In Den
2: Helden. In Den Helden, in een ziekenhuis.
1: Nou, maar begrijp ik eruit dat ze dan nog na die periode contact hebben gehad, maar uit het oog zijn verloren?
2: Contact hebben ze niet meer gehad. Ik weet niet hoe oud zij was toen ze verpleegster werd.
0: De auto.
2: Ze was leerling verpleegster toen.
0: Ja, dat kun je op je 17e volgens mij al worden. In welke tijd speelt dit ongeveer, dat huisje in Groet?
2: Nou, mijn man is 81.
0: Ja?
2: ik denk, even kijken, hij is in 45 geboren, plus 17 erbij. Dus dat is ongeveer 62,
0: begin jaren 60 was het. Ach ja. Zeg, en waarom was dat huisje van de PTT? Werkte daar jouw man misschien? Dat je daar gebruik van kon maken?
2: Nou nee, een oom van mijn man die werkte bij de PTT. En die kon het huisje dan huren.
3: Nee, die hebben het om te maken.
2: Oh, die hebben...
3: En dat ging dus voor alle mensen van de PTT.
2: Hoor je mijn man?
0: Ja, ik hoor hem zeker. Goedemorgen, Chris ook. PTT stond destijds voor post, telefoon en telegraaf. Hè? En die had dus een organisatie. Mijn moeder heeft vroeger ook nog bij de PTT gewerkt. Die heeft daar nog steeds een heel klein pensioentje van. Zorgen heel goed voor hun medewerkers altijd. Tenminste, in die tijd zeker. En die vakantiehuisjes waren onderdeel van de organisatie. Daar kon je dan gebruik van maken. Dus we moeten naar het begin van de jaren 60, Marilly, begrijp ik.
1: Ja, ik ook.
0: Daar moeten we naar Noord-Holland. Groet is het plaatsje. En daar ontmoette Chris Ria, Sylvia En die had weer een nichtje, Simone. En Chris zou ongelooflijk graag nog eens contact hebben met die dames. Die moeten dan van een, ja, ook een klein beetje uit die tijd. Jij zijn ook al een beetje tachtigers zijn of zeventigers, hè, denk ik.
2: En hij heb het er iedere keer over, dus ik dacht aan eigen. En nu ga ik maar eventjes contact opnemen.
0: Nou, je weet nooit waar het toe leidt.
1: Leuk zou dat zijn, ja.
0: Ja, we zijn wat dat betreft een grote familie, Radio M Utrecht. Dus de oproep is naar een Ria, een Sylvia en een Simone. En Ria is destijds verpleegster. Zo heette dat destijds, tegenwoordig verpleegkundige, geworden in Den Helder. Als jij denkt, goh, ik ken een Ria die verpleegster was en die woonde inderdaad in het puntje van Noord-Holland, dan zou het heel fijn zijn dat je even contact met ons zoekt, Marilyn.
1: Nou, zeker. En dat kan via verschillende manieren. Mailtje sturen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl mag natuurlijk, om wat meer te omschrijven. De beller is sneller, zeg ik er altijd bij, tot een uur of 12. 0909-693-1391. En appen is natuurlijk ook net zo makkelijk. Dus ja, laat het ons vooral even weten als de combinatie van de namen Ria, Simone en welke naam zei je nog meer, Koos?
0: Nou, Ria, Sylvia, Sylvia en Simone.
1: Ja.
0: Als die boven komen drijven, je denkt, ik zou eventueel wel een ingang weten. We gaan daar in ieder geval Chris en daarmee dus ook Willy ongelooflijk blij mee maken.
1: Nou,
0: Willy, mocht iemand zich bij ons melden, dat kan best zijn dat dat niet vandaag is of morgen, maar komende week. Want dit wordt vaak ook nog wel eens een keertje eventjes onthouden en dan krijgen we er later een mailtje over. Dan gaan wij weer met contact met jullie zoeken.
2: Oké, heel hartelijk bedankt voor de tussenkomst, wat de uitkomst ook mag zijn.
0: En jullie ook heel erg bedankt voor het mooie verhaal over het PTT-huisje in Groet. Ik wens jullie een hele mooie zaterdag.
2: Dankjewel en één strijk voor jullie en de luisteraars.
1: Dag allebei.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: jou.
1: Oei, Emma Heesters, hartenbreker. Ben jij een hartenbreker geweest ooit?
2: Nou, niet echt hoor, nee.
1: Ik ook
2: dat kon
1: niet.
2: Ik niet.
1: Nee.
0: En jij ook niet?
1: Nee, joh. Ik zeker. Nee, helemaal niet. Hans Holtrop heeft een appje gestuurd met de gebruikershandleiding van het type wat gezocht wordt door Richard, die een brief schreef. En ik heb intussen mij ook een beetje in verdiept. Het gaat hier om de handleiding van de JVC DR-E51.
2: Ja.
1: Maar dat blijkt ook een DVD-set te zijn, een thuisbioscoop. Maar het is ook een setje met een radio en een receiver.
2: Snap.
1: En dat laatste stuurt hij. Dus Hans, heel erg bedankt voor het meedenken. Wat jij gestuurd hebt is de DVD-versie. Dus daar is Richard weer niet op zoek naar. Maar het geeft wel aan hoe er meegedacht wordt vandaag.
2: Nou, heel fijn.
1: Dat is heel leuk.
2: Ja.
1: Voor wie vanavond nog iets moois wil beleven, heb ik nog twee tips. Boven in de Michaelskapel van de Domtoren spelen theatergroep Aluin en Compagnie Red, Yellow en Blue. De dolle kosten van de Domtoren. Dat zat afgelopen week al even in aan tafel. Dus
2: ja.
1: een razendsnelle, pikzwarte komedie over Utrecht in 1729 en wat intolerantie kan aanrichten. 4 acteurs, veel humor en muziek op precies de plek waar het verhaal begon. En let op, je gaat met de trap mee omhoog. Voorstellingen om 7 uur en om 9 uur. Domplein 21, kaarten via aluin.nl. Bijzonder, hè?
2: Nou, klinkt heel leuk.
1: Of zoek je juist de stilte van heel bijzondere klanken? In het Beaufort-huis in Austerlitz laten handpanspeler Peter Elbertsen en tereminspeler Thorwald Jurgensen je horen hoe de muziek van Satie klinkt op 2 heel ongewone instrumenten. De theremin, dat zijn 2 van die antennes, hè, zou je kunnen zeggen. En met je hand omheen bespeel je zelfs zonder hem aan te raken. Het is een concert dat je niet snel zult vergeten. Het begint om 8:15, Woudenbergseweg 70. Maar zoek even naar een kaartje op beaufort.nl.
2: Klinkt ook heel bijzonder,
1: ja,
2: om mee te gaan. Absoluut. We spraken net met Willy Begeman en haar man Chris op de achtergrond, die nog even aanvulde. Op zoek naar Ria, verpleegster Sylvia en een nichtje Simone. En dat ging om de tijden uit de jaren 60. Een vroeger huisje van de PTT in het kleine plaatsje Groet. Jaren 60, zei ik al. En daar zijn we naar op zoek. En we zouden het leuk vinden om hen natuurlijk te vinden. En wie dat nog leuker vindt, is Chris en Willy natuurlijk. Nou, heb je tips? Laat ze vooral even weten via de app. Of stuur even een mailtje naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Mag ook van de week als het opeens te binnen schiet van, oh god, zouden dat die mensen kunnen zijn? Alle tips zijn welkom. En dan gaan wij op speurtocht of we ze aan elkaar kunnen koppelen. Zou natuurlijk heel mooi zijn.
1: Nou en of.
2: We kregen ook van Claudia nog op de app een tip om even op internet inderdaad te kijken naar de gebruikershandleiding. Zijn we zeker ook aan het doen. En dat doen jullie thuis ook met ons. Dat hebben we gemerkt. Met dank aan Hans ook onder andere.
1: Ja.
2: Richard Smits inderdaad. Op zoek naar de handleiding van de JVC. Stereotoren. Type DR. Dus Dirk Richard. Eduard 5-1.
1: Ja.
2: Nou, laten we allemaal nog even zoeken van de week. Wie weet vinden we hem. Zou natuurlijk hartstikke leuk zijn.
1: Je vindt wel de technische handleiding, maar dat is vooral voor zeg maar de zaken die de reparaties moesten uitvoeren of een verandering.
2: Ja.
1: Het gaat hier echt om een gebruikshandleiding.
2: Ja, precies.
1: Liefst in het Nederlands natuurlijk.
2: Hoe werken alle knoppen die erop zitten?
1: Ja.
2: Handje helpen. We spraken Irene die vrijwilligers zoekt. En wil je meer informatie of heb je interesse om te helpen? Dan zou ik zeker even aanraden om op de website te kijken. www.handjehelpen.nl. En daar zie je hoe je je aan kan melden. Dat zou natuurlijk een hele leuke extra tijdsbesteding kunnen zijn als je een paar uurtjes over hebt elke week. Je
1: krijgt er heel veel voor terug.
2: Zeker,
1: absoluut.
2: Dat geloof ik gelijk. Tineke Bontje, even kijken. Wij hebben een vraag van haar. Zij wilde plaatjes gaan draaien. Zoals als eerste in onze uitzending. En het mag André Hazes zijn, maar ook internationaal en allerlei soorten muziek. Want ze heeft een oude pick-up en die zou ze natuurlijk graag werkend hebben met een paar mooie platen erop. Nou, we hoorden eerder al dat Anneke van Elteren een krat vol LP's voor haar heeft.
1: Ja,
2: en die volgende week gaat brengen. Is natuurlijk helemaal te gek. En ook net kregen we nog een bericht binnen van Ian van Rijn. En die zegt, goedemorgen, ik heb voor Tineke Bontje een koffer met LP's.
1: Ah.
2: Nou, koffers en kratjes vol koop. Het gaat hartstikke goed.
1: Opgelost, zeg ik.
2: Ja, ze is de hele dag onderweg. Maar ze zegt, hebben jullie haar telefoonnummer? Dan maken we een afspraak. En dat hebben we natuurlijk naar haar gestuurd.
1: Goeie resultaten vandaag.
2: Ja, mooi.
1: Leuk.
2: Dankjewel. Leuk. Allemaal.
1: Mooie gesprekken ook. Ja, Marilie, dankjewel weer.
2: Ja, en iedereen dank.
1: Blijf er nog even bij.
2: Jij bedankt.

0: Prachtig instrumentatie. Mooie stemmen, beetje spooky. De Stranglers waren dat. Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen weer.
1: Goedemorgen ook.
0: Ja, het weer blijft gewoon hartstikke lekker. Ik kijk naar buiten in de Hengeveldstraat, zonnetje, blauwe lucht. En dat is een beetje het beeld voor vandaag, hè?
1: Inderdaad, ja, de rest van de middag blijft het zeer aangenaam zomerweer in heel de provincie. De zon schijnt, de lucht is blauw, eigenlijk geen wolkje aan de lucht. Misschien later op de dag een enkel sluierwolkje. Maar daar heeft de zon niet of nauwelijks last van. En de temperatuur ligt momenteel al op een aangenaam niveau van 20 tot 22 graden in het zuiden van de regio. En dat komt onder invloed van een matige wind uit het noordoosten nog een aantal graden bij. Uiteindelijk wordt het zelfs zomers met 25 tot lokaal 27 graden.
0: Oh, wat heerlijk, wat heerlijk. Dus een heerlijke dag, geen wind, zei je ook.
1: Weinig wind inderdaad.
0: Ja. En dan vannacht?
1: Ja, vannacht koelt het af naar een graadje of 14. De bewolking neemt wel ietsjes toe. De wind zwakt af verder. En met temperaturen van een graad of 14 is het gewoon prima weer om lekker te slapen. Doe lekker het raampje open vanavond en vannacht, want morgen komt er weer een hele warme luchtsoort aan. Het wordt een tropische dag in heel de provincie met 30 graden of meer. En het kan zelfs een beetje broeierig gaan aanvoelen morgen als de wind ook naar het westen gaat draaien. En die zorgt voor wat meer vocht in de lucht.
2: En Floris, als ik even vragen mag, wat wordt echt de warmste dag van de week?
1: Ja, volgende week dan is het echt op een top zomerweer hoor. Maandag en dinsdag gaat de temperatuur tijdelijk iets omlaag, maar met 23 tot 25 graden blijft het wel zomers. De zon schijnt flink en er staat weinig wind opnieuw uit het noordwesten. Maar vanaf woensdag krijgen we een reeks zeer hete dagen met enkele uitschieters richting de 35 graden op de donderdag en vrijdag zelfs.
2: Zo.
0: 35, ja. Dat...
1: 35 graden, ja, dat is niet zo heel aangenaam. Want een hoge drukgebied komt dan recht boven Utrecht te liggen. En dat zorgt er ook voor dat er nauwelijks bewolking aanwezig is en heel erg weinig wind. Dus dat worden echt een aantal zeer warme dagen in de provincie.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat ook augustus al een hele warme maand is?
1: Ja, dat kunnen we zeker wel stellen hoor. We zijn natuurlijk zeer warm van start gegaan de afgelopen periode. We hebben een aantal dagen gehad waarin het iets dipte qua temperaturen betreft. Maar onder de 20 graden is de temperatuur al hele lange tijd niet meer gekomen. Het blijft ook komende periode droog. En dat betekent dat het echt wel zorgelijk gaat worden hoor, wat neerslag betreft.
3: Dat is al een tijdje.
1: Dat is het al een tijdje natuurlijk. Ja. En qua millimeters tekort, qua neerslagtekort, gaan we al richting de 300 millimeter. En dat is wel echt uitzonderlijk.
0: Oeh, geldt dat ook voor de rest van Europa?
1: Ja, ook voor de rest van Europa inderdaad. Al moet ik er wel bij zeggen dat er in de loop van komende week wel een aantal regen- en onweersbuien gaan vallen in het zuiden van Frankrijk. Daar zijn ook veel bosbranden actief, maar misschien helpen de buien wel met het blussen van de branden. Maar voor regio Utrecht staat voorlopig nog geen neerslag op het menu. Misschien aan het eind van volgende week een enkele spat, maar dat is echt een druppel op een gloeiende plaat natuurlijk.
0: Het zal ook wel een onderwerp van gesprek zijn bij jullie op het
1: werk. Dat is zeker een onderwerp van gesprek. Wat ook een onderwerp van gesprek bij ons is de zonsverduistering.
0: Oh ja.
1: Die treedt op woensdagavond op in regio Utrecht. En dan is het waarschijnlijk wel helder weer, dus voor de mensen die dan naar buiten willen gaan, zijn de weersomstandigheden wel vrij gunstig.
0: Ja, dat is mooi. Ga je zelf kijken?
1: Ik ga zeker kijken. En jullie ook?
2: Ja. Het is 7-9, hè? Ongeveer.
0: Heel inderdaad. Ja, ja, s'avonds dan, hè?
2: Ja.
1: S'avonds inderdaad.
0: Floris Lafeber van Weerplaza, je hebt ons weer fijn bijgepraat. Dankjewel.
1: Jij ook bedankt, Koop.
0: Ik spreek jou morgen weer. Hè?
1: Tot morgen, hè?
0: Ja, dat

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer valt op zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
12: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

Dat was ABBA en Lay All Your Love For Me bij Radio M Utrecht. Het is zaterdagmiddag, goedemiddag, de 8e van augustus alweer. Tot 2 uur, de verzoekplaten. Je kunt ze aanvragen via de app van RTV Utrecht of anders via het verzoekplatenformulier. Die vind je op radiomutrecht.nl. Dus die verhalen die zijn natuurlijk wel interessant. Hè? Stuur ze gewoon op en dan hebben we wat leuks te bespreken met elkaar.

Cliff Richard, Goodbye Sam, Hello Samantha. Zo gaat dat. Het is gewoon een kwestie van inwisselen. Hoi Chris, een berichtje van Ria uit De Beeld. Ik ben de logeerkamer aan het opknappen omdat de kleinkinderen komen vanavond. Ze komen ook schilderen, opruimen en af en toe met een pauzeknop een kopje koffie. Zou je iets leuks willen draaien van George McRae? Dat kunnen we zo meteen wel even opzoeken, dat is wel leuk. Voor mijn man Bart, die denkt namelijk dat hij de leiding heeft, maar ondertussen vooral in de weg loopt en we genieten weer volop van jouw programma. En Theo uit Wijk Beduursteden, ik zit vandaag op de vrachtauto richting Zwolle. Kilometertjes maken en dat gaat een stuk makkelijker met muziekplezier op de radio. Hey, lekker. Draai maar een plaatje voor mijn vrouw Marijke. Die zit lekker thuis in de tuin. Nog bedankt voor alle gezellige uurtjes. Nou, jij ook bedankt, Theo.

René Vroger en Waylon, hoe de liefde gaat. Bij Radio M Utrecht, programma Muziekplezier. En zoals beloofd, voor Ria uit de beeld, is dit George McRae.

0: en Englishman in New York van Sting bij Radio M Utrecht. Gezellig deze zaterdagmiddag dat je erbij bent. En natuurlijk, alles kun je aanvragen, zoals Monique uit Zeist.
1: Goedendag, dit is de voicemail van 0649.
0: Ja, dat wordt de voicemail van Monique.
1: 2. Spreek uw bericht in naar de toon.
0: Ja, Monique, we waren op zoek naar jou. Je bent namelijk bezig met het bakken van een appeltaart voor de verjaardag van je moeder. En de keuken ruikt heerlijk en jouw muziek maakt het helemaal af, schrijf je. Ik dacht, ik ga jou even bellen om dat stukje appeltaart. Want dat is het volgens mij, ja, appeltaart. Maar je neemt niet op, helaas. Maar je vroeg iets aan van Elvis Presley.

Vanessa Carlton, 1000 Miles bij Radio M Utrecht. Wat hebben we vandaag nog? Weet je dat al inmiddels in ons speciale weekend altijd? Erwin Peters is er tussen 2 en 5 met zijn programma. Dat is Pluk de Middag met de prijzen die je kunt winnen met Pluk de Plaat en 3 voor 4. En natuurlijk het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Dat zijn toch wel de programma's waarvoor je thuis moet blijven eigenlijk. En als afsluiting vanavond tussen 10 en 11 natuurlijk weer Evelien de Bruin met de Love Songs hier bij Radio M Utrecht. En dit is een lekker zomerplaatje.

go. It ain't no country club either.

verzoekje van Carla uit Veenendaal. Ik ben met mijn zus onderweg naar de IKEA. Gezellig, dat wordt ongetwijfeld weer een pak kaarsen halen. En met een volle auto thuiskomen. Wil je iets draaien van ABBA? Dat hebben we in het begin al direct gedaan. Peter uit Woerden, de garage aan het opruimen. Na 3 dozen met spullen vraag ik me af waarom ik alles ooit bewaard heb. En Chris, hoi, hier Els uit Nieuwegein. Ik ben onderweg naar mijn zus om het weer goed te maken na een onbenullige ruzie. En soms moet je gewoon de eerste stap zetten. We kregen gisteren nog een berichtje binnen van Berry van Leeuwen uit Driebergen. Jouw verzoek is Little Ship van de Blue Diamonds. Speciaal voor het Shantycoor, de Drie Masters. Want vandaag hebben wij ons festival in het Grote Bos in Driebergen. Nou, hier zijn ze, de Blue Diamonds.

Ja, dat betekent dus, wil je dat festival meemaken, moet je naar het Grote Bos toe in Driebergen. Daar speelt dus het Shantycoor. En waarschijnlijk ook dit nummer, Little Ship van de Blue Diamonds, hier bij Radio M Utrecht. Het is zaterdagmiddag, muziekplezier. Ik vind het gezellig dat je erbij bent. En je weet het, gebruik onze app als je denkt van, ik weet wel een mooie verzoekplaat. En dat kan van alles zijn, uit het verleden, uit het heden. We proberen alles voor je in orde te maken. En dat doe ik met veel plezier. Vanmiddag hebben wij ook nog Erwin Peters natuurlijk met Pluk de Middag. En we sluiten de dag eigenlijk af met Edwin Meerman met het Gouden Weekend. Dat is ook altijd een bijzonder leuk programma om naar te luisteren. En dit is Rob de Nijs. Hier.

was er morgen ook weer zo'n strijd in het Frans-Duits gebeuren in vroeg op zaterdag. Ja, de Franse of de Duitse plaat, dat is altijd zo'n sterk gevecht. Want het gaat meestal 50-50. Dan kun je stemmen, keuze A, keuze B. En Duits wint toch bijna altijd wel. Maar Frans zo af en toe, als hij maar goed genoeg is. Ja, deze zou er mooi in thuis horen. Dave dus, hier bij Radio M Utrecht. En dit zijn de Supremes. Oh, no.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
7: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: De zomer vier je bij ons.
12: Want het is zomer.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Muziekplezier met Chris Brink.

Dat was Steve Harley en Cockney Rebel. Make Me Smile in deel 2 van Muziekplezier. En welkom, het is het verzoekplatenprogramma en natuurlijk ook nog de lunchshow. Hè. Dus mocht je momenteel aan tafel zitten, eet smakelijk. Ja, ik had weer een goede daad gisteren verricht. Ik had het zwembad van de buren schoongemaakt. Die waren op vakantie en het zag nogal groen. Behoorlijk groen trouwens. Toen dacht ik, ik heb nog wel heel heftig chloor. Een shockbehandeling, dat ga ik eens even doen. Maar ik had net een nieuwe blouse aan, echt serieus. Met het kaartje er nog aan, als het ware. Echt gisteren aangetrokken en ik zit net te kijken. Daar zitten gewoon dikke vette chloorvlekken in. En dat is klaar. Daar baal ik van, joh. Dat was echt zo'n lekker blouseje om... dat wil ik even gezegd hebben. Mocht je een tip of een idee hebben om dat eruit te krijgen... Ja, volgens mij gaat dat niet meer. Laat het maar eens weten. Het is tijd voor één kwartier muziekplezier. En we beginnen met deze. Roxy Music.

En dat was één kwartier muziekplezier hier bij Radio M Utrecht. Lekkere platen hoor, achter elkaar gedraaid, 4 stuks. En morgenmiddag hoor je dat weer in de zondageditie van Muziekplezier. Hoi Chris, even een verzoekje van Arjan. Ik woon in De Meren en ik ben vandaag met mijn kleinzoon een vogelhuisje aan het timmeren. Hij doet vooral het hameren, maar ik probeer vooral mijn en zijn vingers heel te houden. Nou, wil je de Cats draaien met Lia? Komt er zo meteen aan, eerst de Dolly Dots.

The Nights on Broadway van de Bee Gees op Radio M Utrecht. Truus uit Zeist is bezig met een oude puzzel van 1000 stukjes. Nog 50 te gaan. Erik uit Houten is retour van zijn nachtdienst. Hij was onderweg, maar hij mag weer naar huis. Want ze hebben personeel genoeg. Ik ga lekker nu genieten van jouw programma. Dank je wel, Erik. En even kijken, Ellie uit Koten. Ik ben bezig met de jam voor de winter. De bramen komen dit jaar volop in de struiken. Dus ik kan lekker aan de gang met mijn potjes bramen. Die zomer die vieren bij ons Radio M Utrecht. Dit is Bob Seger, Still the Same.

kreeg afgelopen zondag nog op de valreep een mailtje binnen van Lia uit Baren. Zij heeft 2 platen aangevraagd. Voor haarzelf, Pat Benatar, We Belong. Dat was de plaat die werd gedraaid tijdens de bruiloft van haar zoon. En José Feliciano, Loving Her Was Easier. Dat is een plaat die je niet heel veel hoort. En die wil je heel graag voor jezelf horen. Nou, Lia, uit Baren. Luister eens mee. I

Ja, laten we eerlijk zijn. Deze plaat doet je toch helemaal denken weer aan de kerst. Ja, ik wel hoor. En ik ben een echte kerstfanaat. Zoals de meesten wel weten, ik kan zo vandaag nog de kerstboom opzetten. En ik moet je eerlijk zeggen, hij staat al een klein beetje naar de voorgrond. Hè? Ja, ik kan hem zo pakken, het doosje. Hij stond eerst helemaal achteraan. Maar nu heb ik hem binnen handbereik. En ik word al helemaal blij van de tuincentra die al bezig zijn met het opzetten van hun kerstmarkt, die later in het jaar natuurlijk gaat beginnen. Ja, er worden echt al ballen uitgestreken over de planken. De huisjes worden opgebouwd en de kerstbomen worden voorzien van de ballen en de slingers. Ja, ik word er helemaal blij van. Nou, we gaan even terug naar de heden ten dagen. Dit is Xanadu van Olivia Newton-John. Laat mij maar even.

On the Border, Al Stewart bij Radio M Utrecht. Het loopt richting 2 uur in dit programma Muziekplezier. Morgen zijn we er weer. Maar zo dadelijk Erwin Peters met Pluk de Middag. Met daarin rond 3:10 het volgende.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
9: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Michael Sambello die staat voor je klaar met Maniac. Eerste verkeersinformatie met 2 meldingen. Dat is de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar is een aanrijding gebeurd. De linker rijstrook is daar dicht. Zorgt voor 15 minuten extra reistijd. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Daar staat een kapotte vrachtwagen. En de rechter rijstrook is daar dicht en zorgt voor 12 minuten vertraging.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
12: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
14: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: De zomer vier je bij ons.
16: Want het is zomer.
8: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Pluk de middag.

geluid waar ik echt meteen helemaal gek van word. Dat is papiertjes vouwen. Zo. Oh, geen idee waarom. Maar als iemand naast me zo'n velletje strak zit te vouwen, jongen, dan klaar. En daarom wil ik van jou weten, van welk heel gewoon geluid krijg jij meteen de kriebels? Is dat piepschuim of een mes over een bord of droge ruitenwissers? App het via de RTV Utrecht app rechtsboven app ons. Komt het hier binnen. Goedemiddag.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

Rolf Sanchez is deze week de Nationale Nieuwe bij Radio M Utrecht. De Nationale Nieuwe wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt in het programma Hit uit Holland met Edwin Meerman en Matjaar. Lekker vrolijk zomers. En terwijl de aanleiding helemaal niet zo vrolijk is. Het is het moment waarop je in een relatie besluit uit elkaar te gaan. Ieder zijn eigen weg kiest. En Matjaar betekent in het Spaans dan ook zoiets als vertrekken of weggaan. En Rolf Sanchez zelf, exotisch klinkende naam, die hoort gewoon bij Rolf Johannes Wink uit Ede komt, man.

Ik zit hier met zo'n blaadje en ik kan hier dus niet tegen. Hè? Daar gaat het dus over. Oh, van welk geluid krijg jij meteen? Ga je meteen liggen in feutushouding schuimbekken? Stuur het naar de studio via de app van RTV Utrecht rechtsboven. App ons. Wacht er eventjes mee of app meteen twee dingen, want we spelen Pluk de Plaat. Ik neem een heel bekend liedje. De tekst zit in een heel ander jasje, in een andere taal, op een andere melodie. En jij raadt het originele nummer en dat is. Ah, dat is weer een vrolijke geworden. Lijkt totaal niet op het origineel. Dus ik ben op zoek naar het originele nummer, titel en artiest. Leiden.

0: Dagen voor lief, ja.
1: Donna Summer bij Radio in Utrecht, in de State of Independence. En het schijnt zo te zijn dat Donna Summer in de jaren 80 best wel vaak in Nederland was. En ook voor radiopromotie werd ze gespot tijdens een rustige wandeling langs de werven van de oude Graag. En er wordt ook beweerd dat Michael Jackson tijdens de opnamesessie zo onder de indruk was van Quincy Jones' arrangement voor deze plaat van Donna Summer, dat hij ter plekke ideeën opdeed voor zijn Thriller-album.

Ja. Ik heb dus één heel bekend liedje. Ik heb de tekst in een ander jasje gedaan. In een andere taal, op een andere melodie. Jij raadt originele titel en artiest van dit liedje. Mag even.

0: Ja, het is trouwens, Paul, nee, het is niet Dolly Parton. Train, het is ook niet Mary and the Railroad Man, Shocking Blue, but Railroad will never marry a Railroad Man. Maar dat wel is, stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht via de, radio, via de RTV Utrecht app rechtsboven. App ons. Nou, vandaag gaat of 26. Echt een flink portie zon. Vanavond dan koelt het af tot een graad of 20 à 18. Vannacht dan wordt het een graad of 15. Morgen overdag begint met zon. En zoals het er nu ziet, eindigt die ook. Nou, dat kan niet, hè, want dan is het donker. Maar ook morgen dan zon overgoten. Nog iets, even een tikkeltje warmer. 28 graden in de schaduw. En dan de verkeersinformatie met twee meldingen. Ja, het zijn korte. De A2 Den Bosch richting Amsterdam tussen Nieuwegein en Utrecht. Leidse Rijn, 5 minuten vertraging. En de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond daar iets langer, 7 minuten.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Riley, hoop ik. Hallo, goedemiddag. Hallo.
1: Hoi.
0: Oh, ben je daar? Oké, ik dacht ik even voicemail. Ik draai altijd druk. Nou, druk helemaal niks. Ik kopieer en plak. En dan, voordat de plaat afgelopen is, dan druk ik op connect. En dan moet ik nog maar afwachten of iemand ook echt aan de telefoon is. Want het gebeurt nog wel eens dat ik een soort, nou, niet een soort, maar ook een telefoon beantwoord. Dat is al een voicemail krijg. Maar jij bent het echt, terzij het een heel
1: avanceerde. We hebben een connection, yes.
0: We hebben een connectie, ja, dat kan ook niet anders. Je luistert naar radio, hè, en je kunt mij uitstaan. Dus ja, dat is helemaal goed.
1: Ik kan je ook uitzetten.
0: Dat is waar, ja, nou, mijn ex wil dat ook heel graag, denk ik. Hey, Ellie, even vragen, hè, voordat we gaan spelen. Maar heb jij ook zo'n geluid waarvan je echt gewoon de kriebels krijgt? Het is misschien raar, maar ik kan dus niet tegen papiertjes vouwen. Dit geluid. Oh, waarom doe ik dit ook? Waarom doe ik dit ook? Kippenvel.
1: Ik heb twee nieuwe buurkindertjes en die komen uit Syrië. Die kan ik nog niet terechtwijzen, want ze spreken de taal niet.
0: Maar...
1: En die hebben de vervelende eigenschap om met iets van metaal tegen het rek van de balustrade aan. Dus
0: En dan ook even...
1: Vreselijk. En dan kan je niet zeggen donderop. Ja, ze snappen het gebaar in je gezicht wel, maar... De
0: uitdrukking
1: nog niet.
0: Oh, ik kan me voorstellen, dat moet een geluid maken. Hè? Net als hier schiet je helemaal de tyfus, denk ik. Toch?
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Ach, Ellie. Ach, god. Oké, jij wint. Jij wint.
1: Ja, dank.
0: Ja, jij wint. Nou, het is heel grappig met piepschuim. Saskia uit Amersfoort zegt, voor mij is het absoluut het schuren van piepschuim dat uit de verpakkingsdoos wordt getrokken. Mijn man doopt het wel eens piepmarteling. Zodra er een pakketje binnenkomt, loop ik door de week gewoon de kamer uit. Ja. Oh, weet je wat ook voor mensen hebben? Nou. Zo'n Gijs uit het hout, die zegt, ja, dat dunne houten lepelijsje. Weet je, dat ijslepeltje.
1: Ja, ja, ja.
0: Als je dat laatste beetje soft ijs uit het kuipje schraapt en dat houten spaatje langs een karton schuurt. Oh, ja! Ja, vreemdtanden gaan er spontaan van elkaar opstaan. Ja. Oh.
1: Ja, ja.
0: Ik vind dat vind ik eigenlijk meer het gevoel, het mondgevoel van zo'n vieze houten lepeltje. Vind ik nog erg.
1: Ja, wel, ja.
0: Okay.
1: Een vies mondgevoel is een soort papieren rietje.
0: Oh, die papieren rietjes, waar begin ik er nou over? Ja,
1: ja. Ja, je doet het zelf.
0: Ja. Nou, ik hoop dat de buurkinderen... Nee, Ellie, je kunt nog lachen, zeg. Ja, maar het is wel heel naar.
1: Ja, nou ja, goed. Eens worden het grote volwassenen die ook buurkindertjes krijgen. Dus daar wachten we dan maar op.
0: Dat zal ze leren. Even kijken. Ja, nou pluk de plaat. Voor dit antwoord geven, was hij een makkie? Was het kat en bakkie? Was het heel simpel? Of?
1: Ja, was wel een makkie. Ja.
0: Een makkie, oké. Okay. Nou ja,
1: een makkie.
0: Hè? Gezien jouw leven op dit moment met veel herrie mag dat ook wel. Hè? Dan is het je gegund dat het een makkie is.
1: Wat hij zingt, dat voel ik af en toe ook wel even van...
0: Dat er iets over je heen gereden is of zo.
1: Nou, echt wel.
0: Even een klein stukje laten luisteren. De opgave, gewoon net. Wel een gezellige. Amazing. Even inhaken. Even klaar. Ja, daar gaan we. Doe even een polonaise. Kunnen de buren ook van leren.
2: Ik ben een trein op het spoor. Ik ben een trein, ik ben een trein. Ik ben een chukka-trein.
0: Chukka-trein, ja. Ja.
2: Kijk naar me. Ik heb een lading op mijn rug. Ik ben een trein.
0: Het is echt als je dit gewoon gaat vertalen. Dus inderdaad, er blijft niks meer over van een liedje. Ik denk, gaat het nou hier over? Maar goed. Ellie, we zijn op zoek naar het origineel. Verlos ons.
1: Ik verlos je met het feit dat dit I'm a Train is van Albert Hammond.
0: Ja, Elia, je bent een winnaar. Ik heb de neiging om iets van staal gewoon bij zo'n balustrade even te gaan rinkelen. Van er is een prijs gewonnen, maar dat komt wat later, denk ik, van de buurkinderen. Dan denk je aan mij, hoop ik dat je een beetje kan lachen dan ook. Oké, dat is dan... Okay.
1: Ja,
0: je mag uitzoeken. We hebben drie dingen in onze prijskast. Ik weet niet waar de rest gebleven is, maar wel belangrijke dingen. Een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik voor je inschenken?
1: Nou, als je wil inschenken. Nee, dat mag ik niet vragen. Wat je wil inschenken.
0: Of een kaartje met slagroom?
1: Nee, doe maar.
0: Arsenicum voor de buren.
1: Notitieboekje. mensen. Dan kan ik alles opschrijven wat ze doen.
0: Och, ja, van die mensen die gaan erbij. Ja, inderdaad. Nou, ach, ik hoop echt serieus dat het meevalt, Ellie. Want,
1: Je wil, joh. Moet je luisteren. Het zijn kinderen. En ooit, heel lang geleden, ben ik dat ook geweest.
0: Ja, maar heb je dit gedaan?
1: Alleen,
0: ja.
1: Mijn vader kwam dan naar buiten en die keek alleen maar.
0: Oh, zo'n blik.
1: De blik. Zo'n blik.
0: Wie, op wie lijk je, Ellie? Misschien heb je ook wel de blik geërfd.
1: Ik hoop het.
0: Probeer de blik, ja.
1: Ja. Ze zijn gelukkig nou even niet thuis. Maar als ze weer beginnen, gooi ik de blik
0: erin. Oh ja, de blik erin. Nou, Ellie, blijf even hangen. Ga ik even je gegevens controleren. Dan weet ik ook waar je woont. En dan kunnen we de buren ook even een kaartje sturen. Stop met de serie. Ja, blijf even hangen. Gaan we het origineel draaien. Vind je dat goed?
1: Joe, top.
0: Ja, en het origineel en niet opgave op plukte plaat. Deze is toch echt wel 10 keer beter. Albert Hammond, I'm a train. Look at me.

baby. Put your lips around my shoulder. Het is Barry White. Let the music play bij Radio M Utrecht. Dankjewel voor je reacties alvast. En nog, ik ben niet de enige. We hadden het over geluid. Van welk heel gewoon geluid krijg jij meteen de kriebels? Laten we eens iets vrolijk muziekje erbij doen. Oké, nou. Van welk heel gewoon geluid krijg jij meteen de kriebels? Jeroen, die hoeft niet eens een apparaat aan te zetten. Schreeuwen de kinderen, zegt hij. Vooral als ouders erbij zitten en denken, joh, prima joh. Pretpark, museum, theater, restaurant. Maakt niet uit, gewoon volume 12 gaan. En jij zit dan drie tafels verderop in één keer heel intens naar je servet te kijken. Marion Brouwer die heeft een hele verzameling. Tanden knarsen, vingers uit kootjes trekken en dan 's morgens om 7 uur de gemeentelijke blaaplozes. Oh, apparaat aan, apparaat uit, aan, uit, aan. Ja, daar zit ook iets in, hè. Als dat ding nou gewoon drie kwartier onafgebroken loeit, dan geef je er misschien nog aan over. Maar iedere keer denk je, oh, klaar. En dan, nee hoor. Jaap van S, die heeft precies zo'n buurman. En die staat de coniferenheg te doen met een motorheggenschaar. Gas geven, loslaten. Gas geven, loslaten. En de hele ochtend. En Jaap heeft hem zelf zijn elektrische heggenschaar aangeboden. Maar daar kan de buurman, en ik citeer, niet mee overweg. Ja, dan houdt het ook op. Dan kun je alleen nog maar hopen dat de heg op een dag uit zichzelf zegt, weet je wat, ik stop met groeien, toch? Sera die gaat ondertussen een stap verder. Die schrijft, ja, ik voel moordneigingen als iemand met mond open chips eet. Nou wel, chips, een appel afbijten, hard en schel praten en eten met een klikkend gebit. Ze zegt, ik kan me nog net bedwingen, ik moet echt weglopen. Dus mocht je Sera ooit uitnodigen voor een verjaardag, graag zachte cake. Geen appel, niemand praten en het liefst allemaal het gebit even thuis laten. Ja. Letty van de Klucht Ebbes, die houdt het kort, eetgeluiden. Maar meer woorden waren blijkbaar ook alweer te veel geluid. En Gerda van Hek en Klasina de Jong, die zitten allebei op het krijtje over het schoolbord. Oh, gadverdamme, ja, dat geluid, dat voel je gewoon even tussen je schouderbladen. En Gerda, die noemt ook de boor van de tandarts. Maar daar raakte ze uiteindelijk aan gewend, omdat ze zelf tandartsassistente werd. Kijk, dat vind ik dan weer heel bijzonder, hè. Je kunt dus van je irritatie afkomen door gewoon midden in het geluid te gaan werken. Nou, dan ga ik maandag solliciteren bij een papiervouwerij, hoor. Denk ik, zal het. Oh, nee, papier. Is er een papiervouwerij waar ik kan solliciteren? Nou, dankjewel. Waar kun jij niet tegen, hè? Van, dan gewoon van elk alledaags geluid, hè? Dus van welk heel gewoon geluid krijg jij acuut, maar ook acute kriebels? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Zou ik leuk vinden.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu

0: Een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie twee Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Over een paar tellen hoor je Pieter Tosh, Mick Jagger en Don't Look Back. You gotta walk and don't look back. Eerste verkeersinformatie met één vertraging die vanaf 10 minuten de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond daar dus 10 minuten.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: So worth going on a summer holiday.
20: De zomer vier je bij ons.
21: Want het is zomer.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Pluk de middag.

vraag is dus... van welk heel gewoon geluid krijg jij meteen de kriebels? Ik moest wel lachen. Theo van Laar uit Maartensdijk die stuurde een brommer die niet wil starten. Onze buurjongen had er vroeger zo eentje. Trappen, pruttelen, niks. Weer trappen en op een zondagochtend heb ik vanuit bed geroepen... Laat hem los, jongen. Hij wil niet meer. En zijn moeder die moest wel om lachen. Hij niet. Nou, goedemiddag. Dat is dus de vraag van welk heel gewoon geluid krijg jij meteen een kriebel. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons. Goedemiddag. Leuk dat je erbij bent.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Banana. En get on your feet bij Radio M Utrecht. Dankjewel voor je berichtje. Van welk heel gewoon geluid krijg jij meteen de kriebels? Ga ik nog één keer demonstreren. Waar ik dan de kriebels? Oké. Wij nemen een A4, gewoon een A4'tje. En dan vouwen we het en dan met die nagel eroverheen. Oh! Waarom doe ik dit nou ook? Nou, Klausina heeft naast het krijtje ook harde vuurwerkbommen. Krijtjes op en buren die onaangekondigd in één keer een boor in de muur zetten. Ook geluid zonder waarschuwing. Je zit je rustig koffie te drinken en in één keer... En meteen denk je, nou fijn, de buren hebben blijkbaar besloten dat onze muur vandaag meedoet. Mariska Ginkel die zit ook aan de klushoek. Schuurmachines en knetterende brommers. Arja Kop zegt piepschuim. En niet alleen het gevoel, maar ook het aanraken. Ja, piepschuim is ook materiaal dat eigenlijk altijd klinkt alsof het zelf ook niet aangeraakt wil worden. Heb je dat ook? En Joke de Kater die heeft weer iets heel specifieks. Fluitende mensen. Vooral mannen die mee moeten als een vrouw boodschappen doet. Ik zie het meteen hoor. Karretje duwen, hand op de rug, een beetje fluiten bij het schap met wasverzachter. Alsof je zelf wil uitstralen. Ik ben hier volledig vrijwillig. Hey, Jeanette, maar wat heb jij nou...
1: Ja, gewoon duiven.
0: Duiven, jij hebt gestuurd, ja. Wat heb je nou? Ik heb een hekel aan duiven. Een bloedhekel aan het geluid van duiven.
1: Ja, nou toevallig zitten ze dus hier achter bij ons in de tuin ook af en toe. Dat zijn dan tortelduiven.
0: Toch, tortelduifjes, en... ja.
1: Ja, ik heb altijd al een hekel aan duiven gehad, aan dat geluid. Ik bedoel, als ik meeuwen hoor schreeuwen, dan denk ik van, oké, prima, dat kan ik tegen. Maar duiven, ik vind het zo afschuwelijk, echt waar.
0: Wanneer wordt het echt erg? Eén duif op het dak, prima, maar vanaf hoeveel duiven denk jij nu, nou word ik gewoon dus in één keer in een klankkast?
1: Oh, of één al hoor.
0: Ja?
1: Ja. Ja, ik vind dat geluid alleen al. Ik weet niet, dat zit er van heel vroeger volgens mij al in. Toen had ik er ook een hekel aan en het is nooit overgegaan.
0: Ja, heb je dan ook wel eens dat je het eerst nog probeert te negeren? En dat je na 5 minuten alleen nog maar die duif hoort? Ken je dat? Televisie kan aan, iemand kan tegen je praten. Mij hoort alleen nog maar roekoe, roekoe. Ja. Of heb je dat?
1: Het gaat op, ja, ik weet niet. Ik hoor het er altijd tussendoor. Dus dat meestal probeer ik ze wel weg te jagen. Maar ja, dat lukt ook niet altijd. Of ze zijn weer heel snel terug.
0: Oh ja, ze doen het expres. Heb je dat niet?
1: Ja, volgens mij wel. Ze doen het gewoon om mij te pesten.
0: Ja. Oké, nou stel, je wordt morgenochtend wakker. Je doet het raam open en er zitten 12 duiven op de schutting. Allemaal tegelijk. Wat doe je dan? Raam weer dicht, huis verkopen of meteen een makelaar bellen met... Er zit een klein aandachtspuntje in de tuin.
1: Nou, ja. Ik heb nog ergens op zolder een luchtbux liggen, volgens mij.
0: Oh, dat bent zielig hoor. Oké, ja.
1: Mag toch? Mag dat niet?
0: Oh, dat weet ik. Nee, ja, ik denk het niet. Toch? Wel. Oh. Misschien weet de luisteraars antwoord daarop. Maar ben je wel eens naar buiten gegaan om zo'n duif weg te jagen? En hoe waardig blijft het dan? Want ik zie het al snel iemand in de ochtendjas met een theedoek zou zwaaien, weet je wel.
1: Nou ja, sommigen die verdwijnen wel snel. Maar ik loop gewoon even achter buiten. Ik bedoel, je bent toch in je eigen tuin, dus dat maakt niet uit.
0: Nee, oké, ja.
1: En dan, dan willen ze nog wel eens heel even verdwijnen.
0: Is het nou, omdat we het er dan vandaag over hebben gehad, wordt het dan erger of minder erg straks? Of gaat het dan, wat denk je?
1: Het blijft vervelend.
0: Ja, nou ja, ik vind dat, ja, en voor de rest, ik wil het niet erger maken dan het is, maar hier blijft het bij. Gelukkig bij dit geluid en voor de rest ben je immuun voor alle andere dagelijkse geluiden. Dat is wel erg genoeg.
1: Ja. Ja hoor, nou ja goed, die auto's die hier met een noodgang langs rijden, dat is niet prettig, maar ja.
0: Ja, en die kun je niet wegjagen.
1: Nee, dat lukt niet.
0: Met je bezem, dus, ja.
1: Ja, je kan proberen, maar ik ben bang dat het niet... dat helpt niet. Dus we houden het maar gewoon even bij de duiven.
0: Oké, ik hoop... maar tortelduifjes, dat is zo schattig. Nee, ik hoop dat ze stil zijn vandaag. En mag ik je hartelijk danken. En ik hoop een fijn roekoeloos weekend. Roekeloos? Oh. Nee, roekoeloos. Ja.
1: Roekoeloos. Oké, dankjewel.
0: Dankjewel, doeg.

Vandaag zonovergoten dag met 26 graden in de schaduw. Vanavond dan koelt het af naar een graad of 18. Vannacht wordt het een graad of 14. Morgenochtend begint al meteen met een flinke dosis zon en loopt de temperatuur op tot een graad of 30 in den schaduw.

En dan nu jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. We spelen het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zijn hetzelfde woordje of het onderwerp in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of de artiest zitten. Ben je er klaar voor? 3 platen, wij noemen dat 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.

0: En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. Bij vrienden van Radio M Utrecht. Dat zijn dus 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je nu een idee hebben, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Hè. Wanneer je de ingeving krijgt, hou hem niet voor je. Niet geschoten zal tijd mis. Stuur een bericht. Dat kan bijvoorbeeld via de RTV Utrecht-app. Ontzettend handig ding voor veel meer dingen. Maar een van die dingen is dus communiceren met de studio. Rechtsboven zit dan een knopje app ons. Komt het hier terecht. 3 platen, 3 aanwijzingen. Je hebt 1 aanwijzing gehad. Om het helemaal lastig te maken. Ben ik het eraan kwijt? Nee, dit is aanwijzing nummer 2.
1: Toch? Ja, hè?
0: Ja, dit is aanwijzing nummer 2.

En dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. 3 plaatsen met 1 overeenkomst. Heb je hem aan te pakken? Heb je hem aan te pakken? App het dan als een sodemieter naar de studio van Radio M. Dat kan dus via de RTV Utrecht app, hè, rechtsboven app ons. Heb ik je misschien zometeen aan de telefoon? Dat is na aanwijzing nummer 3.

0: Wat een hits heeft deze man gehad, hè? Ach, zing ze allemaal mee hier, de grootste hits van alle tijden. Dat is een andere radio. John Julaza, dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Goedemiddag, Maarten.
1: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Ook geen voicemail, dat is altijd fijn, want ik doe het altijd op zijn blind, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Dan krijg je geen voicemail. Nou, Maarten, vertel, heb jij nog een tik? Als in, we hebben het ook over van welk normaal geluid, laat maar zeggen, krijg jij de kriebels meteen? Heb jij dat?
1: Toevallig? Nou, zo'n krijtje op een schoolbord.
0: Oh, dat is gek, hè? Maar daar kan ik dan wel weer tegen.
1: Ja.
0: Dat is, weet je, ik kan niet tegen dat papier vouwen, joh. Zo.
1: Oh ja, dat is ook erg.
0: Oh, met je Maar gek, ja, nou je het zegt, maar met zo'n krijtje of met je nagels over zo'n bord, daar kan ik dan weer wel tegen. Maar met mensen, Ria van Beek en Veenendaal, die zei net, een piepende winkelwagen. Ik heb een keer. Ja, ik bedoel, je dacht dat je alleen maar last had van vingernagels op een krijtbord, beste Maarten. Maar je verzamelt ze hier hoor, als je naarmate dit programma beluistert. Ja. Ik heb een keer in de supermarkt gezegd, mijn hele boodschappenlijst in een andere volgorde gedaan, omdat er steeds iemand met zo'n piepend karretje achter mij bleef rijden. Alsof het expres is. Oh, fantastisch. Ja. Oh, nou, er komen veel meer dingen binnen. Dus we kunnen nog veel meer dingen bij. We zijn allemaal. Nou, raar. Nee, we hebben het allemaal wel, dat soort dingen. Nou, natuurlijk, 3 voor 4. Hij was wel heel makkelijk, hoorde ik.
1: Ja.
0: Ja, oké, ja, sorry voor dat. Ik bedoel, het waren wel 3 fantastische platen. Welke 3 platen en wat is de overeenkomst, trouwens?
1: Another Day van Buckshot LeFunk. Yeah. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. En What's Another Year van Johnny Logan. Dus dan zal het wel another zijn.
0: Ja! Ja, dat is hem. Ja, another. Ja, wat weinig mensen weten is dat ik ben een groot fan van Johnny Logan. What's Another Year? Ik vind het briljant, blijf het zingen. Als je de buren zou vragen van welk geluid hebben ze een hekel, dat is Erwin die onder de douche staat te zingen met het raampje open. What's Another Year, denk ik. Ik denk dat geluid die kunnen waarderen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen trouwens. Even kijken. Ja, je mag uitzoeken. We hebben 3 dingen waar jij mag kiezen. Even kijken. Een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje. Wat mag ik inschenken voor?
1: Puzzelboekje.
0: Puzzelboekje. Nou, die gaan we opsturen. Blijf even hangen. Dan ga ik even je gegevens noteren.
1: Ja.
0: Of in ieder geval controleren. Dan gaan we hem opsturen. Cliff Richard komt eraan bij Radio M Utrecht. Na Yvonne Hellemann. And if I can't have you...

Cliff Richard. Cliff Richard en Good Times, Bad Times bij je vrienden van Radio M Utrecht. Even vanaf aanstaande maandag. Als je meedoet met de spelletjes van Radio M Utrecht, maak je ook kans elke dag weer op een safarivaart voor twee personen met het blauwe beverschip. Ja, dat is mooi. Dat is helemaal gerund door vrijwilligers. Absoluut top.

0: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: 50% korting voor deelnemers van

0: De Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie. Voor je klaar staat trouwens Golly & Cream, een Englishman in New York bij Radio M Utrecht. Nou, één vertraging, in ieder geval vanaf 10 minuten. Volgens mij is ook echt de enige vertraging op dit moment, maar die mag er wel zijn. De A27, dat is Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorinchem en Noordeloos, door een aanrijding is daar de linker rijstrook dicht. Zorgt voor een vertraging van 18 minuten.
8: Met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

Crosby & Cream bij Radio M Utrecht. Goedemiddag, dit is uur nummer 3. Alweer van Plek te Middag op deze zonovergoten zaterdag. Wat leuk dat je er bent, ik ben Erwin. En er komen mooie dingen aan hoor, vertel ik je nu al.

heb zometeen een heel bijzondere versie van Procol Harum. Why the Shade of Pale, die live versie. Dat concert, dat orkest en dat koor. Live Denemarken 2006, die hoor je zometeen. En die hoor je na Hobby Horse en Summertime. Nou, toepasselijke kans.

Oké, stel je even voor. Denemarken, de zomer van 2006. Geen concertzaal. Je zit buiten, in het gras, voor een oud kasteel. Picknickmannen erbij, duizenden mensen op het terrein. En voor dat kasteel, daar staat een rockband. Maar achter die rockband zit dus een compleet Deens concertorkest. En alsof dat nog niet genoeg is, staat daar ook een heel radiokoor. Dit was trouwens niet iets wat die band iedere woensdagavond deed. Zulke enorme orkestconcerten hadden ze in hun hele bestaan maar een paar keer gedaan. En in Scandinavië zelfs nog nooit. En die middag werd alles vastgelegd. 8 camera's, meer dan 100 audiokanalen. Dus je voelt al, iemand heeft hier niet gedacht, we nemen voor de zekerheid even een cassetterecordertje mee. En dan komt er, bijna aan het einde van het concert, een nummer. Geen aankondiging, helemaal niks. Ineens beginnen alleen die strijkers. Dan de piano. En pas daarna hoor je dat geluid waarvan je eigenlijk binnen een paar seconden denkt, wacht eens even, dit ken ik. Want bijna 40 jaar daarvoor begon een van de beroemdste platen uit de popgeschiedenis ook met dat geluid. Dat orgel. Die melodie. 1967. En nu, bijna 40 jaar later, staat dezelfde liedje ineens voor een kasteel in Denemarken. Met een compleet orkest en koor erachter. En dan hoor je pas hoe groot het nummer eigenlijk altijd al was. Procol Harum. A Wider Shade of Pale. Live met het Danish National Concert Orchestra and Choir, Denemarken, 2006.

0: Stella Leffy. Zo heet ze, met Boston bij Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Ja, van welk gewoon geluid krijg je dus meteen de kriebels? Er wordt leuk gereageerd naar Truus van Dijk uit Zeist. Die zegt, ja, als iemand met een lepeltje tegen een koffiekopje zit, blijft tikken. Ting, ting, ting. Vooral als ze ondertussen gewoon doorpraten en zelf niet eens doorhebben te doen. Bert de Jong die zegt, ja, mijn vrouw die knipt haar nagels in de woonkamer. En dat tikje als zo'n nagel op de laminaatvloer valt. Ik weet niet waarom, maar ik zit meteen rechtop. Oh ja, oh, dat schrapen met een mes over een bord, zegt Henk Vermeulen. Mijn schoonzoon die doet dat na het eten om het laatste beetje saus bij elkaar te krijgen. Prima jongen verder hoor, maar op dat moment moet ik er even echt iets anders aan denken. Ria die is onderweg naar Zutphen. Goedemiddag Ria.
1: Hallo.
0: Ja, weet je, van die verraderlijke geluiden, weet je wel. Degene die het maakt, die leeft een volkomen gelukkig leven. En daarna zit dan iemand langzaam te denken, als je nog één keer met ding op je knie tikt, krijg je vanavond zonder afstandsbediening. Dat was Agathe, die zei, ja, als mijn man met de afstandsbediening op zijn knie zit te tikken. Dus nou ja, en met Ria, die wordt gek met een radio die net naast de zender staat. Zou ik vooral het beeld opzoeken. Ria, wat gebeurt er bij jou dan? Hoor je dan... Wat gebeurt er met jou als de zender net niet op de goede stand staat, laat maar zeggen?
1: Als je in de auto zit, probeer ik op het knopje te drukken of die even een beetje op de wind is. En anders, ik zet hem op een andere zender. Succes!
0: Ja, begrijp je? Jij grijpt dan ook echt in, begrijp ik?
1: Ik grijp echt in. Ik vind het echt heel erg.
0: Ja, kun je dan ook nog gewoon een gesprek voeren? Of zit je alleen maar naar die radio te kijken en te denken, hoort werkelijk niemand anders dit, zoiets?
1: Ja, dat klopt.
0: Ik begrijp dat jij naar jouw partner, naar Frans, onderweg bent, maar die zei dat hij niet tegen dat uitdrukken van die bubbeltjes plastic kan.
1: Dat hoor ik altijd.
0: Ja, en hij had het geappt en hij zei ook dat jij dat ontzettend leuk vond om te doen.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, ik vind dat ook satisfying. Ja, ja, toch?
1: Zo hard mogelijk klappen.
0: Ja, oh ja, zo, en dan zo, als je of iets uitwringt, dan knapt het lekker achter elkaar, toch?
1: Ja, ja.
0: Oh, heerlijk. Nou, de lijn is niet zo heel goed. Goede reis in ieder geval. En ja,
1: ik zal niet meer zo hard bubbeltjes plastic knappen als
0: Frans erbij is. Nee,
1: doe
0: nee. Nee, doe maar niet. Nee, dat is een beetje... Nee, misschien moet ik met z'n tweeën een keer gaan doen. Lekker, oh, satisfying, hè? De hele middag bubbeltjes plastic verzamelen. Nou, goede reis. Doe de groeten aan Frans. Fijn weekend nog. Doei. De mooie dingen die binnenkomen, dan nog deze. Mijn, Corrie van den Berg uit Hout. Die zegt, ja, mijn buurman die trekt iedere ochtend om ongeveer 7:45 zijn rolluik omhoog. Niet gewoon omhoog. Eerst 20 centimeter, dan stopt hij. En dan weer een stukje en dan weer terug. En ik lig inmiddels al wakker voordat hij eraan begint. Oh. En Wim de Graaf uit IJsselstein zegt, we hadden vroeger een collega die zijn yoghurtbakje helemaal schoon schraapte. Echt 5 minuten lang met dat plastic lepeltje. En op een gegeven moment aten wij allemaal expres buiten als hij zijn yoghurt op had. Ja. Dan Margen de Bruin nog eventjes. Ik vind het fantastisch, dingen die binnenkomen. Mijn man zuigt na het eten altijd heel hard tussen zijn tanden. Hij zegt dat hij dat zelf niet eens hoort. En dat geloof ik meteen. Want als hij het wel hoorde, waren we waarschijnlijk al 40 jaar gescheiden. Ja, dank je. Van welk normaal geluid krijg je gewoon kippenvel? Ja, ik heb de blaadjes vouwen. Ik ben niet de enige die een beetje typisch, een beetje raar is.

Nou, vandaag zon overgoten met maximaal 26 graden. Nu op dit moment in de schaduw. Vannacht dan koelt het af naar een graad of 15. Morgen overdag wordt het net zoals vandaag flink wat zon. Nog iets warmer met rond deze tijd is het morgen 30 graden in de schaduw.

Het is Céline Dion bij Radio M Utrecht en I'm Alive. Straks om 5 uur is het de beurt aan Edwin Meerman in het Gouden Weekend. Ook dan is het 8 augustus, de week van 8 augustus, maar dan in een heel ander jaar. Maar welk jaar? We duiken een zwoele zomerweek in, waarin de cinema's overvol stromen. In de Utrechtse binnenstad staan gigantische rijen voor bioscoop Rembrandt, waar Arnold Schwarzenegger iedereen meesleept in Terminator 2 en Kevin Costner de harten steelt als Robin Hood. En op de radio daar schalt de megahit Everything I Do It For You van Bryan Adams al weken onafgebroken op nummer 1. En in onze provincie draait de discussie volop om de allereerste plannen voor een futuristische megawijk aan de westkant van de stad Leidse Rijn. De jeugd op straat die heeft echter maar één oog voor één, ding. Dat is de grijze Nintendo Game Boy. Pinnen bij de pomp. 1 liter benzine kost je deze week 1,85 gulden. En een koud fluitje bier op de neuden kost je 2,50 gulden. En voor een vers patatje leg je 2,50 gulden neer bij Manneke Pis bijvoorbeeld. Wil je een eigen stulpje kopen? Een woning in de provincie Utrecht kost gemiddeld 180.000 gulden. Maar voor een karakteristiek pandje in de Utrechtse binnenstad ben je rond 150.000 gulden al geslaagd. Hoe is het mogelijk? Kreeg de buurt die week een kleintje? Dan luisterde de baby hoogwaarschijnlijk naar de naam Tim of Laura. Een blikken Terminator, Bryan Adams al uit je cassetterecorder, bakken met Tetris op je Game Boy en de eerste dromen over Leidse Rijn. In welk jaar en welke week zitten we? Je hoort het straks allemaal. Het is dan de week van 8 augustus 1991. Vanaf 5 uur hier met Edwin Meerman in het Gouden Weekend.

Murray had One Night in Bangkok bij Radio M Utrecht. Even heel iets anders. Hij zit daar dus met zijn advocaat en zijn accountant aan tafel. En nou, daar ontstaan normaal gesproken niet de grote romantische momenten van het leven. Contracten, geld, papierwerk. En midden in die bespreking gebeurt er in één keer iets heel raars. Er komt een melodie terug. En hij kent hem. Een paar weken eerder was hij midden in de nacht wakker geworden omdat hij die melodie had gedroomd. Echt gedroomd. En hij dacht nog, dit is goed. En vervolgens was hij hem kwijt. Gewoon weg. Kun je dus wekenlang op een liedje zitten wachten dat gewoon ergens in je hoofd ergens verstopt zit. Maar tijdens die vergadering komt hij in één keer terug. En dan is er paniek, want stel dat hij weer verdwijnt. Dus hij breekt die bespreking af en gaat naar huis. Snel naar de piano. En onderweg blijft hij maar gekke, beetje tijdelijke woordjes op die melodie zingen. En maakt niet uit wat, als dat deuntje maar blijft zitten. En thuis schrijft hij het liedje in één keer af, voor zijn vrouw. En eigenlijk zegt hij iets heel simpels. Ga jezelf nou niet veranderen om mij tevreden te houden. Ander haar, andere kleren. Joh, laat maar. Ik wil gewoon jou. En dan komt het mooiste. Hij neemt het nummer op en vindt het daarna zelf te zoet. Te klef, hoeft van hem niet eens op het album. Tot twee zangeressen die toevallig in hetzelfde studiogebouw werken, het horen en zeggen, ben je nou helemaal gek geworden? Dit moet erop. En gelukkig maar, want dat liedje dat eerst uit een droom verdween en daarna bijna van een album verdween, werd Just the Way You Are, Billy Joel.

yeah! Teddy Swims bij Radio M Utrecht. Zometeen hoor je hier bij Radio M Utrecht. Edwin Meerman, dan het Gouden Weekend. Dan is het de week van 8 augustus 1991.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderen

0: uiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdesom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.

0: En het was een nieuw jasje voor de aloude Beatle-hit. Dit was het geluid van Los Manolos. En het is helemaal zomer meteen op de radio. En al mijn love in vandaag uit de Spaanse keuken, dus deze smaakmaker.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: Een smaakvol aperitief, zeg maar. En we zijn dus weer in een zomer van toen. Deze week van 1991 doen we. Betekent dus in de jubileumverpakking weer 35 jaar terug in de tijd. Deze week van augustus, tweede helft van de zomer, die overigens warm en zonnig verliep tot dan toe. We duiken straks ook even in de krantenberichtjes van deze week wat fragmentjes uit ons radio- en televisiearchief. In het volgende uur vooral de top 10 van de nationale top 100 die we erbij hebben. En dat geluid van Los Manolos, dat hebben we wel vaker vandaag.
2: Tiéndete la marinera, se compás. Toca, toca la palmita, ya verás. Tiéndete la marinera, se compás.
0: Dit is Roomba Tres.
2: Toca, toca la palmita, ya verás.
0: En we zijn ook gewoon op Nederlandse bodem, hoor.
3: Was Beethoven nu doof aan zijn linker of zijn rechter?
0: Wie is deze stem ook alweer? Je hoort het straks. Welkom terug in 1991 vandaag.

Dat was Denis Azor, Alalila vanuit Frankrijk. Ja, het is ook weer een rondje Europa, deze tijdreis naar toen vandaag. Maar ook al in Spanje net, zometeen vanuit België dan weer Vaya con Dios. En uiteindelijk dan ook het een en ander uit Les Pays-Bas, gewoon hier vanuit ons land. Bonnie Sinclair begon er meer op mijn lijstje. Zometeen ook uit de nationale top 100 van deze week, 35 jaar geleden. De kranten schrijven onder meer over onze snelwegen. Na de val van de muur zien we steeds meer trabantjes bijvoorbeeld rijden. Dan gaat het ook in de krant over de Brandenburger Tor die 200 jaar bestaat. Nieuw leven in Dierenpark Amersfoort. Anton Geesing vanuit Utrecht, maar deze keer in een luchtballon. En zen zijn, even lekker ontspannen. Dat is een bericht vanuit Utrecht. We gaan ook zeker even met deze van Paula Abdul. Voor een zwoele zomeravond anno 1991. Rush, rush.

0: Vaya con Dios. Dat klinkt heel Spaans. Maar het is gewoon vanuit België met zangeres Danny Klein. Vorig jaar in 1990 hadden ze al grote successen met What's a Woman en Na Nee Na. Dit is nog een leuke toegift. Don't Cry for Louie. Kan ik nog net even meenemen. Staat op 99 in de nationale top 100 van deze week dus in augustus 1991. En wat schrijven de kranten zoal? Eerst maar even een heel ontspannen berichtje hier. Het leek een nieuwe mop. Zen ontspanningscursussen voor Utrechtse ambtenaren. Eerder deze week al in de krant over te lezen. Dat betekent dan op kosten van de gemeente 500 gulden per persoon. En ook nog eens in werktijd. 3 dagen lang. Geen grap. Gelet op de respons. In Mum van Tijd waren er al 65 aanmeldingen. Dus de Utrechtse ambtenaar heeft duidelijk zin in zen. En waarschijnlijk ook wel in een feestje. Maar dan moet je wel even een stukje rijden. De laatste hand wordt gelegd aan de voorbereidingen voor het feest rond de Brandenburger Tor in Berlijn. 200 jaar bestaat hij. 20.000 mensen die gaan dat meevieren. Met vuurwerk en ook een concert dat wordt gegeven. En steeds meer mensen uit het Oostblok die dan hier vakantie komen vieren. Een beetje kilometervreter heeft ze waarschijnlijk al lang al gezien op de snelwegen. Afgeladen Trabantjes en Skoda's. Rustig voortkachelend zo tussen de vangrails. Terwijl de passagiers hun ogen uitkijken in Nederland. In het mooie Nederland worstelen de bestuurders dan weer vaak met dat drukke verkeer hier. Dat leidt volgens de politie verkeerscentrale in Driebergen dan heel vaak tot levensgevaarlijke situaties. Sommigen die kruipen gewoon over de weg. Ja, dan heb je die Nederlanders die veel te hard rijden, hè? Even meteen dit berichtje maar even, dit spotje van Veilig Verkeer Nederland.
1: We rijden te hard in Nederland.
0: Eigenlijk die mensen uit het Oostblok die reden nog veel langzamer dus. En dan ook nog even Anton Geesink, de Utrechter, hier op deze foto. Hij gaat een ballonvaart maken samen met radioverslaggever Hans Zoets. Dat gebeurde in Barneveld, waar ze opstegen, waar een internationaal ballonfiesta werd gehouden. En tot slot ook nog even nieuw leven in Amersfoort. Bianca Segers en Gerard Lippenman zie ik hier. Zij tonen trots 3 van de nieuwste hevig krijzende aanwinsten van het dierenpark. 3 6 weken oude ara-kuikens. En het zijn de eerste ara's die in het dierenpark het levenslicht hebben gezien. En er komt ook een belangrijke verandering aan in het geldverkeer. Nog even dit berichtje van Postbus 51.
2: Kan ik straks op de Europese markt alleen nog maar met EQ's betalen?
3: Voor deze en alle andere vragen over Europa, bel de Eurolijn 06-8392.
0: Ja, alles wordt anders. Morgen nog niet, maar wel bij Bonnie Sinclair.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
3: De zomer vier je bij ons.
4: Radio M Utrecht. Esto se tenía que decir.

Opnieuw waren we even in Spanje met Rumba-tres. Drie broers, Pedro, Juan en José. En dit was eigenlijk een medley waarmee ze ook een Nederlands succes hadden. Baila mi rumba. Kom je ook gewoon tegen in de Nationale Top 100. Deze week 35 jaar geleden. Had ik het net in de krant over die cursus Zen hier in Utrecht. Nou, daar past dit liedje misschien ook wel goed bij. Ook weer terug van weg geweest toen. Bette Midler. From a

En als je vakantie vierde in Nederland, dan zat je goed. Niet zomaar een zomer, die van 1991. En ook al die zonnige hits door de radio. Chris Ria was er ook bij. En nu is het een mooie eerbetoon aan. En Looking for the Summer. En zometeen gaan we weer terug naar Frankrijk. Ook straks nog wat vanuit Italië. En dit is van eigen bodem dan weer met een nieuwe stem. Haar naam? Linda de Mol.

anno 1991. Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Nou, dit uurtje zit er al bijna om. En we gaan straks verder met deze week van 35 jaar geleden. We zomeren nog ook zeker lekker door. Woorden van Juan Luis Guerra bijvoorbeeld. In de top 10. En ook weer terug van weg geweest, deze jongens van Sailor. En ook wat nieuwe zomerjasjes hier en daar. Dat geldt ook nog voor de laatste voor het nieuws. Hij had hem 3 jaar daarvoor ook al gezongen. En nu samen met Paul Jong vanuit Italië, Zucchero Fornaciari.

0: We kunnen niet langer ontkennen dat er een broeikaseffect is. Daarom moeten we het kappen van regenwouden stoppen en minder gas en elektriciteit gebruiken. Want een beter milieu begint nog altijd bij jezelf.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch.

0: Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

En ook deze gaat al 35 zomers mee. André Hazes was dat. En welkom terug in deze zee van muziek. Daar mag je wel van spreken met al die zonnige hits die we al hebben gehad. En ook in dit uur nog een aantal die de revue zullen passeren. Met niet alleen dat geluid, ook deze oude bekende was weer terug. Een echte oldtimer, hoog in de top 10 van Sniffende Tears. Zij vonden letterlijk weer de weg terug. Het Eurovisie Songfestival was al in het voorjaar in Italië, maar dat galmde nog lang na. Want hier is de Franse Amina. Zij werd daar negende en had in augustus ook een Nederlandse hit. Ici Amina.

Die moest je bijna insmeren als je veel naar de radio luisterde. Met al die zonnige hits in de Nationale Top 100. Van deze week dus, in 1991. De lucht was blauw en daar was ook de scene. Hier is Telau.

prachtige stemgeluid van Jocelyn Brown was dat. Een incognito en always there. De zomer van 91, deze week van augustus, in het gouden weekend van Radio en Utrecht. We hebben wat nieuwe luchtige zomerse jasjes. Platen die dus weer terugkeerden. Maar ook inspiratiebronnen voor latere generaties, zoals deze. Mylène Farmer, weer terug naar Frankrijk.

0: En dankzij de nieuwe technieken, ook al 1991, was dat mogelijk om een duet op te nemen met je overleden vader. Hij was toen al meer dan 25 jaar niet meer. Hè? Natalie Cole, samen hier dus met Ned en het aloude Unforgettable in een nieuw luchtig jasje. Zometeen kijken we in de top 10 van deze week. Eerst nog even een leuk uitje. Het is per slotverrekening vakantie.
1: Karel is nog nooit in de Flevohof geweest.
2: Karel? Onze Karel? Hij weet niet wat hij mist. Als hij wil meepraten over de grootste overdekte verzameling cactussen van West-Europa. Dat leuke treintje, de kinderboerderij, het avontuureiland met bootjes. Nou ja, Karel, waar is hij eigenlijk wel geweest?
1: Flevohof. Dan moet je natuurlijk wel geweest zijn.
3: De Nationale Top
4: 10! Dance in Colombia.
0: Ze zijn weer terug hoor, Sailor. De top 10 van deze week in augustus. 35 jaar geleden begint ook meteen heel zomers met op 10 La Cumbia.

een nieuwe sensatie. Onze nieuwe dashboard zou je kunnen zeggen. Mannenkoor, Karrespoor. En dit nummer ging al een tijdje mee in de zomer van 1991. Hij staat mooi nog op de 8e plaats in de top 10 van deze week dus in augustus. En net als destijds maken we mooie sprongetjes door de lijst. Dit staat op nummer 5 dan weer. En die heeft het dan destijds ook goed doorstaan. Hè? Extreme and More Than Words.

Vanuit de Dominicaanse Republiek, Juan Luis Guerra, deze stem. De luchtbelletjes van de liefde, Burbujas de Amor, voor een zwoele zomeravond. Nou, die waren er dus voldoende, toen ook in 1991. En deze is van augustus op nummer 3. En deze op nummer 2, die was al meer dan 10 jaar oud. En dankzij een reclamespotje voor autoradio's kwam die weer helemaal terug. Het werd zelfs nog een grotere hit in tweede instantie. Stiff in the Tears op 2 en het past prima op deze avond.

0: het Gouden Weekend. Ook heerlijk voor in de auto, hoorde ik regelmatig. En dit ging dan over de automobiel. We hadden het al eventjes over de Trabantjes en de Skoda's, die dus volop op de wegen te zien waren vanuit het Oostblok. Toen de muur net gevallen was in de krant ook van deze week, 35 jaar geleden. Driver's Seat.
1: De nationale top 10.
0: En wat stond er destijds op de eerste plaats? Een enorm succes was het uit de film Robin Hood, Prince of Thieves. En de stem van Bryan Adams. Here is everything I do it for you.

0: En dat is Bryan Adams in the Summer of 91. En deze week voor het eerst aan de top in de nationale top 100 in augustus. En dat zou, als ik zo mijn glazen bol er eens even bijpak, nog wel eens even kunnen gaan duren zo aan die top. Tot ver in oktober zoiets.
1: Even voor zeven. Radio.
0: Nou, tot slot nog een zoet toetje met deze zomer van 35 jaar geleden. Het was nog een beetje kippenvel ook wel met This Mortal Coil. En morgen dan zijn we nog wat verder terug in de tijd. Toen ook die hele warme zomer, dan zijn we weer terug in 1976. Ook deze week is dat. Goedenavond.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Nu bij Dirk, Red Band Bytes. 99 cent. Ja, 99 cent.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping.

0: ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal. So
1: de zomer vier je bij ons.
2: Want het is zomer.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stuk

punt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld.

In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met eraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis.

0: Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbotst en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

lekker duet hoor, om de avond mee te beginnen. We've Got Tonight, Kenny Rogers en Sheena Easton samen op de bak. De bak die wij Radio M Utrecht noemen en waar jij welkom bent om te genieten tot 11 uur vanavond.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: ineens echt behoorlijk goedenavond tegen je gezegd. Nee, ik vond liedjes draaien veel belangrijker. Whitney Houston hoorde je en ook Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You. Maar fijn dat je erbij bent. Een ruwe bolster met een blanke pit nu.
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

Dave Barry op Radio M Utrecht. Met This Strange Effect. Je weet wel, dat gevoel dat misschien een beetje stil ligt. Maar als je eraan terug bent, weet ik zeker dat je het weer op kan roepen. Dat gevoel van kriebels in je buik, van spanning, van verliefd zijn. Dat gevoel, dat mag je best nog wel eens oproepen, hoor. Als je zit te luisteren naar de love songs, is helemaal niet erg.

Veeteel op Radio M Utrecht met There You'll Be. Even de tijd voor nemen voor dit. Fijne liedjes komen eraan. Minnie Riperton zometeen. Maar eerst Paul Young. Die daar erg blij mee is. Je gaat genieten. En misschien een beetje meezingen met Every Time You Go Away.

0: to ask. Niall Horan, misschien ken je zijn naam nog niet zo heel goed, maar onthoud hem maar. Want ik denk dat hij een van de grote nieuwe artiesten, solo-artiesten, gaat worden van de komende tijd. Hij zat ooit in One Direction.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden.

0: met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baká, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.